0: de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Ding-drong.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes...

0: tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
1: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
2: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
0: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
8: Goedemorgen Drenthe inderdaad. Het is donderdag 10 september. David, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ben jij een man die aan het einde van het jaar tijdens de jaarwisseling vuurwerk afstak in het verleden?
9: Ja, dat heb ik wel eens gedaan, ja.
8: Kan je nu wel vergeten, hè?
9: Nou, dat is maar zeer de vraag.
8: Het mag niet meer.
9: Het mag niet meer, nee. Maar ik geloof er echt helemaal niks van dat het straks stil is met de jaarwisseling.
8: Nee, maar consumenten mogen geen vuurwerk meer afsteken. Hè? Dat is per 1 augustus ingegaan. Gemeenten mogen nog wel een uitzondering maken voor stichtingen en verenigingen. Maar zit je in Assen, dan kun je dat wel vergeten. Want de gemeente Assen gaat daar geen toestemming voor geven. Hoor je zo de burgemeester Marco Oud over. En wonen in het dorp is niet automatisch goedkoper dan wonen in de stad. Uit onderzoek blijkt dat het verschil steeds kleiner wordt. Hoor je ook meer over. Stikstof lijkt de komst van zuivelgigant Vage naar Hogeveen voorlopig niet meer tegen te houden. En woon je in de gemeente Emmen? Nou, maak je borst dan maar nat, want de gemeente wil meer Emmenaren in beweging krijgen. Is het wat je lekker weer om buiten te bewegen dan? Nou, vanochtend vrij veel zon. Laat bewolkt, maar het blijft droog vandaag. Staat een matige zuidwestenwind bij zo'n 19 graden.

0: Super Trooper om 9 minuten over 7. Goedemorgen. Stikstof lijkt de komst van zuivelgigant Vaaien naar Hogeveen voorlopig niet meer tegen te houden. De provincie Drenthe wil een natuurvergunning geven voor de yoghurtfabriek. Nou, hoe dat allemaal precies zit, hoor je van verslaggever Wouter Westerveld.
1: De Griekse yoghurtmaker Vaaien probeert al jaren voet aan de grond te krijgen in Hogeveen. Maar bij de eerste plannen voor een fabriek jaren geleden zou er veel stikstof vrijkomen. Nou, nu hebben ze het omgegooid. De fabriek is volledig elektrisch geworden, of moet dat worden, waardoor er nog nauwelijks stikstof gaat vrijkomen straks. En het kleine beetje wat er nog wel is, dat is volgens de provincie niet schadelijk voor de natuur en de omgeving. Tenminste, dat zeggen ze volgens eigen onderzoek. Veel bouwprojecten kunnen niet doorgaan vanwege de stikstofcrisis. En Drenthe zoekt daarom naar een manier om ondernemers toch kansen te bieden om iets te bouwen. En daarvoor is een proef opgezet. Drenthe kijkt niet alleen naar de hoeveelheid stikstof die er in de natuur terechtkomt. De provincie kijkt vooral of die stikstof daar echt schade aanricht. Is dat nou niet zo, dan wil de provincie de vergunning toch kunnen geven. En Vaaien, dat is een van de 5 proefkonijnen op het moment. In het verleden kregen Shell en 7 andere ondernemers op deze manier ook al een vergunning. Maar tegen die vergunningen lopen nu rechtszaken, want het is nog helemaal niet duidelijk of wat de provincie doet ook van de rechter mag. En dat zou later dus ook nog impact kunnen hebben op de vergunning van Vaaien. En goed om te vermelden, mensen kunnen nu nog 6 weken bezwaar aantekenen tegen die stikstofvergunning van Vaaien. En daarna kijkt de provincie naar die reacties en neemt ze een definitief besluit. Mogen de Grieken dan gaan bouwen daarna als het definitief is? Nee, ook dan moeten ze nog wachten op andere vergunningen voordat de schop de grond in kan.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Peach and Sparrow was dat, een Material Lover.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 10 september. Ja, sinds 10 september 1846 kennen we dit geluid. Benieuwd of je het herkent. Ah, de naaimachine. Elias Howe krijgt er patent op de naaimachine. En van een leuk nieuwtje naar een afschuwelijk ongeluk in 1961 op deze dag. Tijdens een Formule 1-wedstrijd in Italië.
3: During the race occurred one of the worst accidents of recent years. Unknown to Phil Hill and some of the others, Von Trips had been killed when his car was in collision with Jim Clark's Lotus. 14 spectators were killed too.
0: Kreu Wolfgang Berger van Trips verongelukt en zijn Ferrari belandt in het publiek, waardoor ook 14 toeschouwers omkomen door dit vreselijke ongeluk, dus op 10 september in Italië. Mooi nieuws is er ook op 10 september, want in 1980 krijgt Rob de Nijs een gouden plaat voor zijn album Met je ogen dicht.

nummers op die gouden plaat. En trouwens, die krijgt hij uit handen van niet de minste. Cliff Richard reikt hem uit aan Rob de Nijs. Blijven we in de muziek, want 8 jaar later zijn we in de ban van dit nummer.

0: van Sam Brown op 1 in de hitlijsten blijft er 3 weken staan. En tot slot bedrog. Ja, bedrog in 2001 bij de Britse versie van Weekend Millionaires.
1: Charles, give me that check. £500,000. You no longer have that. You just won £1 million!
0: Charles Ingram wint 1 miljoen pond, maar als de makers de opname terugkijken en luisteren, dan blijken zijn vrouw en de medespeler hem te helpen door te kuchen. Hij krijgt het geld niet, die 1 miljoen kan hij naar fluiten dus, ook al had hij zelf tot op de dag van vandaag vol onschuldig te zijn, deze Charles Ingram. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Presentator Daphne Lammers van RTL Nieuws is jarig vandaag. Ze is 54 geworden. Een jaartje ouder dan zangeres Nens Kole. Die is 53 jaar. En slingers worden ook opgehangen in Huize Huizinga. Judo-kampioen zelfs, Olympisch kampioen Mark Huizinga is ook jarig vandaag, ook 53 geworden. En ook José Feliciano is jarig vandaag. Hij is 81 geworden. En hij trakteert vandaag. Dit is Ponte a Cantar, José Feliciano.

prachtige. José Feliciano, 81 lentes jong. Ponte a cantar was dit. Het is 6 minuten voor 7:30. Straks het nieuws. En ik zou de oren even spitsen als je op zoek bent naar een woning in Hollandse Veld. Hoor je zo meer over. Naar Adele.

0: hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugd sparen en jeugd betalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op Heller en Heller.nl.
4: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
6: 7:30 is het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van David van der Spoep. David, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De komst van een grote zuivelfabriek van Fagé in Hogeveen is weer een stap dichterbij. De provincie Drenthe wil een natuurvergunning geven voor de yoghurtfabriek. Normaal gesproken is dat ingewikkeld vanwege stikstofregels. Maar volgens de provincie is er bijna geen stikstofuitstoot, omdat het om een elektrische fabriek gaat. In eerste instantie wilde Fagé de fabriek bouwen die op gas draait, maar omdat daar te veel stikstof bij vrijkomt, gooide het bedrijf de plannen om. Fagé wil in 2029 het eerste deel van de fabriek in gebruik nemen. De minderheidscoalitie van Partij van de Arbeid, VVD en CDA in de Provinciale Staten van Drenthe kan doorgaan, inclusief de partijloze gedeputeerde Henk Emmens. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten steunt die koers. De coalitie heeft nog maar 11 van de 43 zetels en zal daarom voor plannen steun moeten zoeken bij de oppositie. De gemeente Emmen wil dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Het doel is om in 2040 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen. Daarmee wil de gemeente niet alleen de gezondheid verbeteren, maar ook gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Inwoners hoeven zich niet allemaal in te schrijven bij een sportschool. Volgens de gemeente is wandelen of fietsen ook een goede optie om meer te bewegen. En Hollandse Veld krijgt er mogelijk 75 woningen bij. Aan de zuidkant van de Otto Zomerweg, waar nu een weiland ligt, moet een wijk komen. Volgens de eerste schetsen komen daar appartementen, rijtjeswoningen en vrijstaande woning. De projectontwikkelaar wil er zowel koop- als huurwoningen van maken. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Het weer dan. Wat gaat het worden? Horen we van Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Judith.
6: In ieder geval is het een stuk vochtiger als 's ochtends, verneem ik in de auto.
8: Ja, dat klopt. Het is inderdaad een stuk vochtiger geworden. Die temperatuur daalt wat verder, dus er gaat meer vocht condenseren.
6: Ja.
8: Actueel veel plaatsen 8 tot 10 graden. Ja, toch teken dat de erne maand is. En dat langzaam maar zeker die seizoenen aan het verschuiven zijn. Maar het was mogelijk rustig in de provincie. Tussen wisselend bewolkt. Er zijn wolkenvelden, andere plekken weer een paar opklaringen. Zo 8 tot 10 graden, wat ik net aangaf. En de afgelopen 24 ook weer regen. Wat buiige regen van gisteren. Dus Dieven bijvoorbeeld 3,2, Hollandse Veld 7, Wapse 3,6 mm. Maar vandaag profiteren van de rug van hoge luchtdruk. Dat betekent een vrij rustige dag. Dat wil zeggen af en toe zon. Er schuift ook bewolking over. Er ontstaan in de loop van nog een stapelwolken. Ik denk dat de beste plaats droog blijft. Misschien het uiterste noordwesten een spatje, maar niet meer dan dat. Temperatuur een graad of 19 en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. En die draait vanavond wat naar het zuiden toe. En dan krijgen we een vrij rustige nacht. 11 tot 12 graden. Het is wisselbewolkt. Het is droog. Een zwak zuidelijk briesje. En morgen dan weer een storing. Niet al te actief, maar is er wel. Dus vrij veel wolken. Plaatselijk wat regen of een bui. Of af en toe wat regen of een bui. Dat wisselt elkaar wat af. Temperatuur morgen 19, hooguit 20 graden. En een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dus ja, licht wisselvallig, zo zou je het kunnen omschrijven.
6: Nou, of het weekend ook zo is, dat horen we straks van je om 8:30. Dankjewel, Gert.
8: Oké. Okay.
6: Ben je Emmenaar? Nou, maak je borst maar nat, want de gemeente wil je in beweging krijgen. Daar hoor je zo meer over.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Bob Dylan op Radio Drenthe. Een hurricane. Ja, de gemeente Emmen, je hoorde het net ook al van David, wil meer inwoners in beweging krijgen. 10.000 meer in 2040 dan nu het geval is. Gaan we erover praten met wethouder sportzaken Pascal Schrik van de gemeente Emmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Komen er dan te weinig mensen in Emmen in beweging op dit moment?
1: Ja, als je kijkt naar de landelijke en de Drentse cijfers, dan loopt Emmen echt achter bij het gemiddelde. Dus vandaar ook zeg maar onze doelstelling om 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen.
0: Ja, in Emmen 48% van de volwassenen die wekelijks beweegt. Landelijk is dat 62, bijna 63%. Dat is aanzienlijk. Heeft u daar een verklaring voor?
1: Ja, dat heeft ook wel met het gebied te maken waar wij ons in begeven. Als je kijkt op de kaart van Drenthe, dan zie je vooral ook langs de Duitse grens dat het bewegen deelname achterblijft ten opzichte van het landelijke en het Drents gemiddelde. Dus daar zit wel een hele redenatie achter, maar ik denk dat de uitzending te kort duurt om...
0: Ik ben daar toch wel nieuwsgierig naar hoe dat dan kan dat in die grensregio het bewegen dan minder is. Waar ligt dat aan?
1: Ja, we hebben hier toch ook met het zand en het veengebied te maken. Over het algemeen hebben de mensen toch iets minder te besteden in de portemonnee. En ja, dan zie je ook dat de sportdeelname daarbij achterblijft.
0: Ja. Dus je zou denken, de gemeente Emmen trekt de knip om die mensen te enthousiasmeren om toch in beweging te komen?
1: Nou, we doen al heel veel en dat blijven we ook vooral doen. We hebben een grote club met buurtsportcoaches die dagelijks bezig zijn om onze inwoners in beweging te krijgen. We zetten vooral ook in op verbetering van onze sportinfrastructuur. Dus goede sportaccommodaties die uitdagen om te komen sporten. Maar vooral ook de beweegruimte. Hè. We hebben een hele mooie groene achtertuin, zeg ik altijd. En dat moet uitdagend zijn om daar lekker te gaan bewegen.
0: Waarom blijft het toch nog achter? En denkt u, we moeten een soort speerpunt daarvan maken? Want waarom is het zo belangrijk dat mensen in beweging komen?
1: Nou, allereerst moet het vooral ontzettend leuk zijn om lekker in beweging te gaan. Maar het draagt ook bij aan de gezondheid, de mentale gezondheid van onze inwoners. En we zien hier ook dat de zorgkosten enorm oplopen. Ja, en door meer mensen in beweging te krijgen, gezonder te krijgen, ja, dan dempt dat ook de zorgkosten.
0: Ja, maar u zei net al, we doen al heel veel dingen daaraan. Maar het lukt blijkbaar niet. Hoe kunt u dat dan toch voor elkaar krijgen in de komende jaren?
1: Ja, heeft er toch mee te maken dat het de afgelopen jaren heel veel los zand was. Iedereen eigenlijk op zijn eigen eilandje met alle goede bedoelingen. En we hebben ook geprobeerd met het nieuwe sportbeleid ook meer samenhang te creëren. Zodat sport ook niet alleen een bijdrage levert aan sport, maar ook aan het sociaal domein. Het fysieke domein, het economische domein.
0: Oh, dus, dit klinkt heel ingewikkeld. Meer samenhang. Wat betekent dat concreet voor een inwoner van Emmen?
1: Concreet betekent dat voor de inwoner van Emmen dat er meer faciliteiten ook worden gerealiseerd in onze gemeente. Betere sportaccommodaties en meer samenhangend sportbeleid.
0: Maar dan denkt u dat daarmee dan wat meer mensen zich melden bij een sportclub?
1: Ja, we zien daar nu al de eerste positieve resultaten van. Ook door de inzet van onze buurtsportcoaches. Mensen die wel willen bewegen. We hebben in Emmen nog onderbij een doelgroep van 30% die wel wil bewegen, maar niet weet hoe. Dus daar worden op dit moment gewoon hele laagdrempelige sportactiviteiten voor aangeboden. Dat hoeft niet per se bij de sportvereniging, want dat is voor heel veel inwoners een te grote opgave. Maar op het moment dat die mensen lekker gezamenlijk buiten in beweging komen, wekelijks een rondje lopen, ja, dan is dat al pure winst en maken we daar ook al impact mee.
0: Ja. 10.000 meer in 2040, dat is het doel.
1: Ja, dat klopt. Een enorme opgave, maar ook gezien waar we op dit moment staan, niet onrealistisch. En wat mij betreft moet je daar met elkaar ook de schouders onder zetten. Moet je ook ambities hebben. Dus die 10.000 extra inwoners, daar gaan we voor.
0: Ja, hoeveel geld maakt u daarvoor vrij als gemeente?
1: Het exacte aantal, dat moet ik u schuldig blijven. Maar wij stoppen jaarlijks ook miljoenen euro's in het sport en bewegen in onze sportinfrastructuur. Dus wat dat betreft, ook de komende jaren blijven we daar volop inzetten in Emmen.
0: Wethouder van de gemeente Emmen, Pascal Schrik, dank u wel.

0: and everything I am. Ogen dicht doen. En dat is wat je bezit. Dat werd vroeger wel eens gezegd.
1: Nou ja, hoe dan ook. Ja, het is 8:10.
0: We gaan eens even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. We beginnen in Utrecht, want 8 maanden na de grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat dat straatje weer open, maar de gemeente is daarbij wel even vergeten om bewoners te informeren, hè, David?
2: Ja, dan moet je je voorstellen dat je weet dat je huis daar ergens in het puin ligt achter een schot en dat dat schot dan opeens weg wordt gehaald. Ze werden opeens geconfronteerd met die rampplek en deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
3: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg en een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
0: Ja, dat waren die grote ontploffingen in januari in de binnenstad. Hè, waar een enorme brand uitbrak ook. 4 mensen raakten licht gewond. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van die explosies van nog altijd onderzocht. Jonge kalfjes dan. Die moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. Wie zegt dat?
2: De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit. Zij geven vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een daglange reis nauwelijks te drinken. En daar moeten ze ook bij geholpen worden, zegt de NVWA.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: Nou, ook schandalig dat dat gewoon niet gebeurt natuurlijk. Een jaar de tijd, dat vind ik lang. Ja. Ik denk, dat kan je toch zo veranderen? Inderdaad. Zorg dat het beter wordt.
2: Ja, nou ja, eerder gaf de sector zelf al aan dit jaar te willen stoppen met het transport uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar echter dat die transporten nog altijd gewoon doorgaan.
0: Ja. De bibliotheek heeft meer jongvolwassenen als lid. Nou, goed nieuws voor de bibliotheken. Dan hebben we het over jongvolwassenen vanaf 18 jaar?
2: Ja, 18 tot 30 jaar. Vorig jaar met een 50 gegroeid, dat is toch best wel veel. En die stijging die is te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheek korting geeft of een gratis abonnement aanbiedt aan mensen boven de 18. Ja, dat is natuurlijk een goede manier om meer klanten te werven. Ja. Toch is dat niet de enige oorzaak van die stijging, zegt de directeur van KB, dat is de Nationale Bibliotheek.
5: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Ja, zegt deze directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Ik denk dat veel in die leeftijdscategorie ook kiezen voor Engelstalige boeken. Hè? Dat is echt wel hot, hè?
2: Vast, inderdaad. Ja.
0: Ja. En je kunt daar natuurlijk veel meer doen dan alleen hoe dat in mijn kindertijd was. Een boek lenen.
2: Ja.
0: Dat was het toen.
2: Nou, mijn kinderen die zijn lid bij de bibliotheek hier in Assen in de Nieuwe Kolk. En dat is gewoon echt ook een leuke plek om te zijn. Om gewoon eens een middagje een beetje te spelen. En te hangen. Dat is echt heel leuk, ja.
0: Teleurstelling dan, want die is er ook. Voor tennisser Botik van der Zandschulp, het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Zverev in 3 sets.
6: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
0: Nee, jammer. Hij kreeg wel steun van het publiek. Volgens mij zaten er iets van 10.000 mensen daar, hè?
2: Dat is niet mis.
0: Nee, en die kozen voor de underdog. Maar ja, het mocht niet baten voor Van der Zandschulp. Ja. Hij verloor dus in 3 sets. Tot zover het overzicht.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
2: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten...

0: in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
1: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
0: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Na geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
10: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
12: Nieuw goedemorgen Drenthe op deze donderdag de 10e september. Verenigingen in Assen die kunnen het afsteken van vuurwerk wel vergeten. Want de gemeente geeft geen ontheffing, terwijl ze dat wel zou mogen doen. Burgemeester Marco Oud vertelt waarom het toch niet gaat gebeuren. En wonen in een dorp is niet automatisch goedkoper dan wonen in de stad. Uit onderzoek blijkt dat het verschil steeds kleiner wordt. En Open Monumentendag verwacht je misschien niet dat een boom daaraan meedoet. Maar toch is dat zo, ja. Moet wel een heel bijzondere boom zijn. Dus reden genoeg voor Robert om er naartoe te gaan in Opchak.

Dan heeft u best schier weer bij. Vanochtend vrij veel zon, later bewolkt, maar het blijft droog vandaag. Het zat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En de temperaturen zo'n 19, maximaal 20 graden. En de eerste muziek dit uur is een lekker swingend, je hoort het al. En dat is niet zo gek ook hoor, want die komt van de Queen of Disco. Dit is Donna Summer.

0: Donna Summer en Bad Girls.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, die staat op een steenworp afstand van me. Niet in de studio hoor, hij is wel buiten. Maar als ik uit het raam kijk, dan kunnen we zo ongeveer zwaaien. Hij staat bij een bijzondere boom aan de Bijlerstraat. Robert, goedemorgen. Wat is er zo bijzonder aan die boom?
3: Ja, ik sta hier te zwaaien, maar ik heb niet echt de indruk dat je terugzwaait. Maar goed, het zal er mee. Het kan er mee link. Ja, wij staan hier tussen al het natuurgeweld. Het is inmiddels het bladblazengeweld. En het seizoen begint er ook aan te komen. En bij mij hier aan de Bijlerstraat stiet Martin van Dijk, een stadsboswachter. Nou, om maar even met te beginnen, wat is een stadsboswachter, man?
4: Ja, dat is de boswachter in de stad natuurlijk.
3: Nou klaar, is dat ook opgehelderd?
4: Ja hoor, niet overzeurd.
3: Nee, precies. Hé, we staan hier aan de Bijlerstraat. En toen ik las dat ik hier naartoe moest dat het over een bijzondere boom ging, dan begon ik al na te denken. Een bijzondere boom in de Bijlerstraat. Er staat er nogal wat namelijk. De Bijlerstraat is lang. Maar dit is misschien wel de bijzonderste boom die aan de Bijlerstraat staat. En ook een van de meest onontdekte bomen wellicht.
4: Ja, het is je zegt een onontdekte boom.
3: Ja.
4: Maar hij zit aan het begin van de Bijlerstraat. En als jij op de fiets bent of met de auto bent en jij wil het Kerkplein op, ja, dan dat is een van de gevaarlijkste kruispunten van de stad.
3: Ja.
4: Dan heb je al zoveel schrik in je lijf, dan kijk je niet naar links of naar rechts en dan zie je die boom niet staan.
3: Dit was een heel gevaarlijk punt met rijles vroeger en iedereen die werd bang van maakt van oeh, Kerkplein, hij dat al had hij al bellen op Kerkplein en West. Dus dat legendarische Kerkplein maakt eigenlijk dat niemand deze boom ziet.
4: Ja, klopt, ja. Ja.
3: Ja, en dat is eigenlijk jammer.
4: Ja, want het is een reus. En zeker als je er vlakbij staat, dan weet je niet wat je ziet. Nee. Met die enorme dikke stam.
3: Ja, wie staat er nou onder? En je zegt dan, hij ziet het begin van de Bijlerstraat. Dat is natuurlijk belangrijk vanaf welke kant je komt. Maar de huisnummers 1, 2, 3, 4, daar begint vlak bij het Kerkplein.
4: Ja, maar zo is de nummering sowieso. De nummering ging altijd vanuit het centrum.
3: Oké. Okay. Oh, nou, dat heb ik ook weer wat geleerd. Dan is dit alweer een productieve dag.
4: Ja, maar daarom ben ik ook stadsboswachter.
3: Ja, kijk, daar heb je net even een stukje. Dat sommige normale boswachter misschien helemaal niet weten hoe de huisnummering zit.
4: Die weet er niks van.
3: Nee. Hé, maar deze boom doet met een open monumentendag. En mensen kunnen dus ook eindelijk eens een keer stilstaan bij dit kolos.
4: Ja, we hebben het eindelijk voor elkaar gekregen. Het is dit jaar verrassend de 39e keer. Open monumentendag.
3: Ja.
4: En ik heb het beter om gedaan. Maar eindelijk mag een boom mee doen.
3: Ja.
4: En het is ook het oudste monument van de stad. En hij leeft ook nog.
3: Ja, want dat is misschien wat bijzonders. Hoe old is hij?
4: Ja, ik kan er niet al te veel over verklaren, maar er hoort natuurlijk bij al die verhalen aanstaande zaterdag.
3: Nou, een roer is ouder dan 300 jaar oud.
4: Hij is ouder dan 350 jaar.
3: Ja, is een boom heel wat met maken.
4: Ja, het is ongelooflijk.
3: Ja. Ja,
4: en zeker als je er zo bij staat, hè, een omvang van 5,30 meter.
3: Ja, dat is niet normaal.
4: En dat zie je ook pas als je er echt bij staat.
3: Dus we moeten er eigenlijk even naartoe.
4: Dat doen we.
3: Nou, we zijn mobiel, dus ik loop achter je aan. We gaan even met hekdeur. De meneer die als hier woont, die is vanmorgen al op fiets en werk toe gegaan. Dus die weet niet dat wij nou op zijn arf staan. Maar volgens mij, Maarten, was het wel goed, hè? Dat mag wel.
4: Ja, die man die is gemakkelijk.
3: Oh, gelukkig. Dit is echt immens.
4: Ja.
3: Wat een lummel, hè?
4: Ja, en we mogen hem aanraken.
3: Het is... Ja, er giet nou een soort historische ervaring door hoe zijn. Als je bedenkt, een beetje cliché, maar wat is een boom allemaal zien even hier? Want de hoes die er aan toe staat, toen deze boom al een flinke boom was, waren die hoezen er allemaal nog niet.
4: Nee, de hoezen die ben hier van ongeveer de jongsten vanaf 1830, 1840. Ja, en dan, wat ik net zei, die boom 350 jaar oud is. Toen stonden er al meer dan 150 jaar.
3: Yeah.
4: He, dus die heb alles zien. En dat ging die boom dus zaterdag allemaal verteld.
3: Heeft deze boom Lodewijk Napoleon ook zien?
4: Wist er waarachtig. Ja. Die had de bevolking horen roepen van... Hoezee! En lang leven de koning!
3: Precies. Misschien ben hij nog wel aanplakbiljetten op speaker doe de tijd.
4: Of een mooi lintromijn.
3: Nou, ik ben heel benieuwd wat voor verhalen je er allemaal over vertellen kan. Wat maakt deze boom voor jou nou... ik snap de leeftijd en alle verhalen, maar... want je vertelde al een beetje dat het zo bijzonder is dat eigenlijk niemand het weet. Is dat voor jou de crux?
4: Ja, ik geef nogal wat rondleidings in Bos en Stad. En een van de wandelverhalen die komt dus ook bij de boom langs. En eigenlijk van alle bezoekers van de wandeling is er geen één die de boom kent.
3: Zonde.
4: Ja, en toch zit hij al zijn hele leven lang op dezelfde plek.
3: Yeah.
4: Maar ja, hij heeft nog nooit een lintje gehad. Hij heeft nog nooit een bijzondere vermelding gehad. En ik hoop zo dat zaterdag dat heel veel mensen hem kunnen vasthouden.
3: Nou, ik hoop ook dat gaat lukken, want deze kolos, we zullen er achter de boom wegkomen, want dan staan we helemaal niet meer in beeld. Deze kolos heeft inderdaad van alles met, maakt geen lintje, had ook nog geen eigen processierupslintje, dus dat is in die zin een goed teken. Storm heeft overleefd, brand heeft overleefd, oorlogen heeft overleefd. En het ziet er nog steeds. En zaterdag dus, dan kunnen mensen maar schouder.
4: Ja, zaterdag tussen 11 en 4 staat hier de eigenaar van het huis en de stadsboswachter. De hele dag te redden.
3: Nou. Nou, als je dat horen wilt, ik zult het maar doen. Als je hier in Assen bent en je bezoekt die open monumenten, daar ga dan vooral ook even kijken bij deze prachtige boom, deze mastodont, om het zo maar even te zeggen. En ja, laat je overspoelen door al die prachtige verhalen die er over deze boom te vertellen bent.
0: Robert, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Bam, bam. Dennis Hendriksen, geef nooit op. Ook niet als je in de file staat, want die zijn er in onze regio. 2 A32 Meppel richting Heerenveen. 3 kilometer tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart. En de andere staat op de N386 Hogezand richting Pijzen. 2,5 kilometer daar tussen Annen en de aansluiting met de A28.
1: Radio Drenthe. Voor en door Drenthe.
2: Radio Drenthe.
0: Wonen in een dorp is niet automatisch meer goedkoper dan wonen in een stad. Dat is misschien niet wat heel veel mensen verwachten. Maar onderzoek van NVM-makelaars laat zien dat het verschil tussen wonen in een dorp en wonen in de stad qua prijs, zeg maar, voor zo'n woning steeds kleiner wordt. Ga erover praten met Wim Stuursma van NVM Drenthe. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen dat dat steeds dichter naar elkaar is getrokken?
3: Omdat wonen op het dorp natuurlijk heel populair is. En omdat mensen die een portemonnee hebben die, met geld die ze in de stad kunnen besteden, daar een mindere kwaliteit woning voor kunnen krijgen of dat ze in de omliggende dorpen kunnen krijgen.
0: Dus grotere huizen in dorpen maakt dat mensen daar wel naartoe willen en wat meer voor willen betalen?
3: Dat klopt. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de samenstelling. Hè. In dorpen staan natuurlijk doorgaans meer vrijstaande woningen en meer 200 en kap woningen. En in dit onderzoek is vooral gekeken naar de gemiddelde prijzen. En in steden staan natuurlijk gewoon in verhouding meer appartementen. En die maken over het algemeen landelijk gezien natuurlijk een heel groot aandeel uit van de verkopen in de steden.
0: Ja.
3: En als we dan nou bijvoorbeeld naar Assen kijken, dan zie je in Assen dat daar het merendeel tussen woningen en hoekwoningen zijn. En dat de vrijstaande woningen daar een minder groot onderdeel van uitmaken.
0: Nou ja. Aan de andere kant denk ik dan ook aan Roden en Zuidlaren onder de rook van Groningen. Dat zijn denk ik woonoorden die dan steeds populairder worden, hè?
3: Ja, dat klopt. En dat zie je ook dat daar de prijzen ook nog meer zijn doorgestegen als in de stedelijke omgeving. Omdat dat soort dorpen inderdaad heel populair zijn. Maar ook daarvoor geldt wel hetzelfde hoor. Als je dan naar de verkoop bijvoorbeeld in Zuid-Laren kijkt van het afgelopen jaar. Dat waren de 124 en daarvan is toch wel de helft omgezet in 200 en kappen en vrijstaande woningen.
0: Ja, maar blijft het straks nog betaalbaar om in zo'n dorp te wonen?
3: Ook in de geliefde dorpen is het nog steeds duur. En wat je dan ziet is dat mensen dan weer naar wat kleinere dorpen die nog wat verder van de steden af liggen gaan wonen. Omdat ze daar dan een goedkopere woning kunnen kopen.
0: Ja, en nog een traditioneel verschil eigenlijk in Drenthe is dat woningen in zanddorpen vaak duurder zijn dan woningen in veendorpen. Geldt dat onderscheid anno 2026 nog altijd?
3: Nou, dat geldt nog een klein beetje. Maar we zien inderdaad met name in het buitengebied dat die prijzen steeds verder naar elkaar toe groeien. Het enige grote verschil is dat je in de zanddorpen ziet dat de prijzen aan de bovenkant wat onbeperkter lijken als in de veendorpen.
0: Ja, ja. Maar stad en dorp trekken steeds verder naar elkaar toe. Veendorpen komen daar ook bij. Verwacht u ook dat de dorpen de steden misschien wel gaan inhalen als het gaat om de prijzen van woningen?
3: Nou, dat denk ik niet. Want als je gewoon ook naar de prijsstijgingen kijkt en ook naar de gemiddelde prijs voor een eengezinswoning in een stad of in een dorp, dan zie je daar nog echt wel degelijk verschil in zitten. En dat geldt ook bij vrijstaande woningen, dat daar ook nog steeds verschil in zit.
0: En dat is toch kwestie van vraag en aanbod? Of heeft dat ook vooral te maken met voorzieningen in die steden?
3: Een combinatie van vraag en aanbod. Wat we al zeiden, in de steden zie je gewoon meer appartementen, minder vrijstaande woningen en ook dat mensen, het toch een bepaalde groep mensen is die graag dicht bij de voorzieningen wil wonen.
0: Wim Stuursma van NVM Drenthe, dank u wel voor uw tijd vanochtend.
4: Just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die.

0: It's a lonely baby, well, it's so lonely.
1: Leefde hem zijn eerste gouden plaat op. Dit Heartbreak Hotel. Dit was Elvis Presley.
2: Deze week maak je kans op
3: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
1: En een haakse slijper niet te vergeten, want we hebben twee prijzen. Zijn we flink uit de slof geschoten, David? Wat is er gebeurd?
4: Nou, blijkbaar. Er was nog een potje over, denk ik.
1: Een accu-schroef, boormachine en een haakse slijper kun je winnen. We hebben er heel wat klaar liggen voor je. En we hebben een mooi spel mee bedacht. Een spel met onder andere Bartje, hè?
4: Ja, inderdaad. Die moet even de radio aanzetten op de bouwplaats van een of andere boze collega die een beetje staat te schreeuwen.
1: Ja, want ja, nou ja, ik snap het wel, want de radio hoort wel aan op de bouwplaats.
4: Absoluut.
1: Wat jij.
4: Ja.
1: Maar ja, het is niet altijd goed te verstaan daar door al dat geklus. Toch vragen we je te herkennen welk nummer dit is.
5: Hey Bartje, sling je radio eens aan, joh. Yo!
1: En dat lijkt me allemaal prima te doen. Het is een weggevertje. Ja, een klein beetje wel, maar ja, wat zou het. Je kan ons bereiken door te appen of te bellen. En het leuke is, we hebben daar gewoon één nummer voor. Hè? 0592-33-1188. Dus maak kans op die accu-schroefboormachine en haakse slijper. Twee prijzen in één dus. Ken jij het nummer? App of bel ons 0592-33-1188. Dit is Love Unlimited.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Het is 8:30, het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van David?
7: Goedemorgen. De komst van een grote zuivelfabriek van Vaaien in Hoogeveen is weer een stap dichterbij. De provincie Drenthe wil een natuurvergunning geven voor de yoghurtfabriek. Normaal gesproken is dat ingewikkeld vanwege stikstofregels, maar volgens de provincie is er bijna geen stikstofuitstoot, omdat het om een volledig elektrische fabriek gaat. In eerste instantie wilde Vaaien een fabriek bouwen die op gas draait, maar omdat daar te veel stikstof bij vrijkomt, gooide het bedrijf de plannen om. Vaaien wil begin 2029 het eerste deel van de fabriek in gebruik nemen. De minderheidscoalitie van Partij van de Arbeid, VVD en CDA in de Provinciale Staten van Drenthe kan doorgaan, inclusief de partijloze gedeputeerde Henk Emmens. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten steunt die koers. De coalitie heeft nog maar 11 van de 43 zetels en zal daarom voor plannen steun moeten zoeken bij de oppositie. Er ligt een nieuw woningbouwplan voor het voormalig multimeterrein in Rolde. Na jaren van discussie beslist de gemeente op 1 oktober of er 19 woningen gebouwd mogen worden. Eerder werd er voorgesteld appartementen te bouwen, maar dat plan gaat niet door. En de gemeente Emmen wil dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Het doel is om in 2040 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen. Daarmee wil de gemeente niet alleen gezondheid verbeteren, maar ook gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Inwoners hoeven zich niet allemaal in te schrijven bij een sportschool. Volgens de gemeente is wandelen of fietsen ook een goede optie om meer te bewegen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Is het een beetje lekker sportweer vandaag? Gert Voelman, een heel goedemorgen.
8: Goedemorgen Judith. Nou, dat denk ik wel. Sporters staan denk ik niet echt te wachten op 30 plus. Nou, dat hebben we niet. Niet ook met de bakken, met regen, dat hebben we ook niet. We zitten er tussenin. Het is volgens mij dan echt wel mooi weer om eventjes goed aan lichaamsbeweging te doen. Afgelopen 24 uur trouwens nog wel wat regen. Wijst bijvoorbeeld 3 mm, Rode S 4, Veenhuizen 3, Holslot 3,6, De Wijk 5,2. En als ik nu naar onze mooie provincie kijk, dan zie ik bewolking in het noorden en oosten. En de regio Meppel bijvoorbeeld, die zit in de zon. En is ook een beetje vandaag het beeld, een mix dus. Dat betekent dus bewolking, af en toe wat zon. Blijft droog, temperaturen zo'n 19 tot 20 graden en zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting, vanmiddag meer matig dus.
6: Maar ja, mag wel zo blijven de komende dagen.
8: Ja, daar zou je bijna de handtekening voor zetten. Dat zal toch een beetje verschillen. We hebben een hele zwakke westelijke stroming te maken. Dus lichtwisselvallig weer vanavond. De vannacht blijft het bijvoorbeeld droog. Dus wisselen bewolkt 11 tot 12 graden. De wind valt voor een groot deel weg. Morgen overdag passeert er dan een front. Het is een front die van west naar oost over de provincie trekt. Neemt geleidelijk aan wel een betekenis af. Maar die zorgt toch voor vrij veel bewolking. En af en toe valt er wat regen of bui. In de namiddag en avond neemt de neerslagintensiteit af. Temperatuur morgen zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag weer een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dus een droge dag. Met regelmatig zon en iets aantrekkende zuidwestenwind. Met iets hogere temperaturen. 21 tot 22 graden. En maandag dan weer, zondag dan weer zo'n storm met een aantal buien. Misschien wel een klap om weer erbij met vergelijkbare temperaturen.
6: Goed, we gaan het meedoen. Dankjewel Gert. En tot later.
8: Gaan we doen.
6: Wie gaat er vandoor met de boormachine en Haakse slijper?
9: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong! Yo!
6: Misschien jij wel. App of bel ons als je weet welk nummer je hoorde. 0592 33 1188.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
15: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
14: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
15: De olifanten van Botswana, NRV.
14: Of luipaarden in Sri Lanka.
15: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: What have I done to deserve this? The Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
1: En een haakse slijper. Dat zijn ze nog even vergeten te zeggen. Maar die krijg je er zomaar bij als je het spelletje weet op te lossen. En dat kan je zomaar gebeuren. Pieter Lobers uit Oosterwolde. Een heel goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
1: Uit het Vriezen, maar in de buurt van Drenthe of zelfs in Drenthe, hè?
3: Ja, nou, ik zit er vlakbij, joh. Ik zit bij een verzorgingshuis nou.
1: Welk verzorgingshuis?
3: Nieuw Graswijk.
1: Dat is hier in Assen.
3: Ja, dat is vlakbij bij jullie om de hoek.
1: Ja, inderdaad. Ja, wat ga je daar doen?
3: Ja, we gaan de tuin nog even wat in orde maken.
1: Oh, daar heb je schierweer bij.
3: Ja, mooi schierweer.
1: Ja, ja. En helpen mensen van het verzorgingshuis daar ook bij mee? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen met groene vingers zitten.
3: Eén keer in de zoveel tijd helpen de mensen een keer vrijwillig mee.
1: Oh, dat is leuk.
3: Ja.
1: Dat lijkt me de mooiste dag.
3: Dat lijkt me de mooiste dag en dat is woensdag.
1: Ja, dat is dan woensdag. Maar één keer in het jaar of één keer in de week?
3: Eén keer in de maand.
1: Eén keer in de maand, ja, dat kan ook nog. Die optie had ik niet, nee. Eén keer in de maand helpen de mensen mee. Nou, dat is tof. Ja, ja, hartstikke goed. Hé, hey, Pieter. Voordat je daar aan de klus gaat, heb je hier nog een klusje op te lossen.
4: Hé, hey Bartje. Oh. Sling je radio eens aan, joh. Yo.
1: Ja, op de bouwplaats luisteren ze graag naar muziek. In de tuin denk ik eigenlijk ook wel, Pieter Lobers. Maar welk nummer hoorde je?
3: Nou, ik hoorde Yves Weerens met Terug in de Tijd.
1: Ja. Hartstikke goed. En dat betekent dat jij de accu-schroefboormachine en de haakse slijper krijgt, zeg.
3: Nou, wat ben je dan mooi. Nou, er zit alles al haaks vandaag.
1: Dat dacht ik. Ik zou het maar even gaan vertellen daar bij dat verzorgingshuis. En,
3: nou, ik ga het direct vertellen. Ik heb wat won.
1: Zet de radio aan.
3: Ik heb wat won. Ja, dat is oké.
1: En zing mee. Dankjewel.
3: Oké. Okay.

0: die we zochten. Terug in de tijd van Yves Berendsen. Ja, vanaf komende jaarwisseling mogen we als particulier geen vuurwerk meer kopen, bezitten of afsteken. In geval van landelijke vuurwerkverbod dat 1 augustus inging. Maar stichtingen en verenigingen die kunnen dat wel, tenminste als ze een ontheffing krijgen van hun gemeente. Maar de gemeente Assen gaat die ontheffing niet geven aan verenigingen en stichtingen. Burgemeester Marco Oud, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom gaat u dat niet doen?
1: Nou, toen deze mogelijkheid in de wet kwam, is gelijk al gezegd, het is eigenlijk praktisch niet uit te voeren. En we hebben nog een keer heel kritisch gekeken of wij het in Assen op een goede manier zouden kunnen doen, die ontheffing geven. En nogmaals, dat geldt alleen voor verenigingen en voor stichtingen. Dus er zitten echt heel veel voorwaarden aan. En we hebben gezegd, het is niet verstandig om dat dit jaar te doen.
0: En voor wie is dat praktisch dan niet haalbaar? Voor ambtenaren, voor hulpverleners, waar moet ik aan denken?
1: Nou, in de aanvraagtraject zitten gewoon heel veel voorwaarden. Tot op dit moment hebben zich ook nog geen mensen hadden zich bij ons gemeld om het te willen. Maar vooral in het toezicht, wat we dan een ronde jaarwisseling zouden moeten hebben, gelden zoveel eisen dat onze BOA's er eigenlijk niet voor geëquipeerd zijn. Die zijn er niet voor uitgerust. De politie heeft al aangegeven het ook niet te gaan doen. En als je dan kijkt wat er allemaal gevraagd wordt, hebben we moeten zeggen van nou, dit is gewoon niet verstandig. Dus we doen het niet.
0: Ja, maar verwacht u ook dat ondanks het verbod particulieren toch vuurwerk gaan afsteken en dat u daaraan ook al de handen vol hebt die nacht? En misschien wel
1: ja,
0: die
1: wat
0: dagen
1: denkt u zelf? Ik denk dat het de komende jaren heel ingewikkeld gaat zijn om het vuurwerkverbod ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat vraagt echt een enorme mentaliteitsverandering van iedereen die op zichzelf in het verleden altijd graag vuurwerk heeft afgestoken. Maar nogmaals, daar gaan we als gemeente niet over. We gaan wel met de politie kijken van wat voor handhaving daarop mogelijk is. Maar ik denk als je op oudejaarsavond uit het raam kijkt, dat je toch wel vuurwerk zult zien.
0: Maar je zou kunnen zeggen, als we stichtingen en verenigingen dan juist wel zo'n ontheffing geven, dan trekt dat misschien wel heel veel mensen die anders zelf vuurwerk zouden afsteken.
1: Ja, dat zou kunnen. Alleen het is dus, als je ziet hoeveel voorwaarden eraan verbonden zijn, en dat maakt het voor de stichting ook wel erg ingewikkeld. De afstanden die het publiek moet hebben, de veiligheidsplannen, de afzettingen, de controle op hoe het gebeurt. Nou, dat is echt een waslijst aan voorwaarden. En wij hebben gezegd, nou, onze BOA's zijn er niet voor toegerust. Er is wel gezegd, als je er toestaat, moet je dat toezicht gaan uitoefenen. Nou, en als ze denken we dat het niet mogelijk is. En daarvoor hebben we gezegd, dit jaar niet.
0: Nee. Maar u zegt wel ook aan de andere kant, wij verwachten ook nogal wat, hè, met de jaarwisselingen als het gaat om het afsteken van vuurwerk, ook door particulieren, terwijl dat niet meer mag. Zet u nu tijdens de komende jaarwisseling dan net zoveel politie en handhavers in als voorgaande jaren? Of gaat u er nog extra op inzetten?
1: Nou, dat zul je vooral ook in de weken over richting de jaarwisseling gaan merken. De politie heeft een plan de campagne gemaakt over alles wat ze willen gaan doen richting de jaarwisseling. Het zal onmogelijk zijn om iedereen aan te spreken, dat begrijpt denk ik ook iedereen. Maar ik denk dat je stukje bij beetje uiteindelijk wel richting dat vuurwerkverbod zult gaan. Nou, en die kleine ontheffingsmogelijkheid die in de praktijk denk ik heel weinig had uitgemaakt, daarvan hebben wij gezegd, we doen hem niet, want we willen onze BOA's er niet aan blootstellen verder.
0: Nee, maar of er meer politie ingezet wordt of BOA's, dat kunt u nu nog niet zeggen, of wilt u nu nog niet zeggen?
1: Nou, er is op de jaarwisseling is eigenlijk altijd al de drukste dag voor de politie. Ja. Als je naar hun jaarplanning kijkt, is het eigenlijk het grootste evenement wat we hebben in Nederland. Met idioot veel inzet van hulpverleners. Waar wij de afgelopen jaren ook richting hulpverleners het gedrag van het publiek niet altijd heel netjes geweest is. Met zwaar vuurwerk gegooid, et cetera. Nou, dat mocht natuurlijk al niet. Maar het is sowieso een hele zware dag voor de hulpverleners. En daarvoor hebben we gezegd, dit stukje erbij, dat doen we niet.
0: Nee. Kan het zijn dat u volgend jaar wel ontheffingen uitdeelt?
1: Ja, in Drenthe zijn andere gemeenten nog over aan het nadenken wat ze doen. De stad Groningen heeft onder andere al wel gezegd het niet te doen. Wij gaan het dus ook niet doen. En we gaan wel kijken hoe het op andere plekken uitpakt. Of het in de praktijk wel mogelijk is om het toezicht uit te oefenen. Maar de heel beperkte tijd na augustus en de grote eisen die gesteld waren.
0: Nou, u weet het natuurlijk wel al langer dan augustus, hè?
1: Nou, er is tot het laatste moment aan de wetgeving gesleuteld. Dus in augustus is dat pas bekendgemaakt. En als je kijkt wat nu uiteindelijk de eisen geworden zijn rond het toezicht, ja, dan is dat zo'n enorme waslijst dat we gezegd hebben, dit is nogmaals niet verstandig.
0: Assen gaat het in ieder geval niet doen. U gaat kijken hoe andere gemeenten die het wel toestaan, die wel een ontheffing geven, het doen dit jaar. En
1: dat is weer volgend
0: mogelijk
1: jaar opnieuw, ja.
0: Dat u het dan volgend jaar anders gaat doen. We gaan het afwachten. Voor nu is duidelijk in ieder geval. Burgemeester van Assen, Marco Oud, dank u wel.

0: Michel Delpersen pour un fleur.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, de komst van de grote yoghurtfabriek in Hoogeveen is weer een stap dichterbij. De Griekse zuivelgigant Vaaie die krijgt van de provincie een natuurvergunning voor de bouw van die fabriek. En dat is best bijzonder, want vanwege stikstofregels is dat ingewikkeld, dat weten we allemaal. Maar omdat de nieuwe fabriek helemaal elektrisch is, denkt dat de provincie die stikstofuitstoot minimaal is. En Manaren moet aan de bak. De komende jaren wil de gemeente dat veel meer inwoners gaan sporten en bewegen. Of niet echt per se in een sportschool of bij een sportvereniging. Gewoon wat meer wandelen of fietsen. Dat is ook een goede manier om aan bewegen te doen. En we lopen qua beweging namelijk nu nog achter bij het provinciaal en ook landelijk gemiddelde. En goedkoop in een dorp wonen omdat de stad te duur is? Nou, vergeet het maar. Het verschil tussen stad en dorp qua huizenprijzen wordt steeds kleiner. De huizen in dorpen zijn vaak iets groter en daardoor ook in trek. En voor Rentse dorpen, zoals Rode en Zuid-Laren, onder de rook van Groningen, zijn populair en worden steeds duurder. En je hoort het net, hè? Geen vuurwerk in als deze jaarwisseling. Tenminste, niet legaal. Deze jaarwisseling geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Je weet het allemaal, wij als particulieren mogen geen vuurwerk meer afsteken. Gemeenten mogen nog wel een ontheffing geven voor verenigingen of stichtingen. Maar de burgemeester van Assen, Marco Oud, vertelde dat de gemeente dat niet gaat doen. Veel te weinig capaciteit om daarop in te springen. En hij verwacht ook nog dat er best veel vuurwerk wordt afgestoken in zijn gemeente, ondanks het verbod. En daarvoor alle hens aan dek, alle mensen nodig. Dus niet ook nog stichtingen en verenigingen die in groepsverband vuurwerk gaan afsteken. Nieuws uit de regio was dat. Natuurlijk ook altijd te vinden op onze app en website rtvdrenthe.nl.

0: Tangerine en Venice en By Your Side. Eén file nog in de regio staat op de A28 Zwolle richting Groningen. 4,5 kilometer langzaam rijden. En dat is tussen Eelde en Groningen-Zuid.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith.
0: Hallo, wat ga jij zo naar negenen doen?
3: Ik heb een dikke disco-knijter.
0: Oh, lekker, hou ik van.
3: Fox de Fox. Ja. Precious Little Diamonds.
0: Maar net Donna Summer al.
3: Ja, och, lekker, heerlijk. Ja. Lekker dansen.
0: Ja.
3: En komend weekend is natuurlijk het Uitfestival in Emmen. En met daar onder andere ook een optreden van het duo Whiskey en Lace. En ik ga met een van de duo even in gesprek straks.
0: Oh, ik zag ook al een verhaal van ze op onze site.
3: Ja, jammen. Ja. Zijn ze ook gisteren
0: jammen
3: geweest.
0: Leuk.
3: Ja, ja, mooi.
0: Zometeen horen in Koffie en Keuvelen. Plezier erbij en heel graag. Tot morgen, 7 uur.
4: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
9: Voordeelhaartjes.nl. Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeelhaartjes.nl.
11: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
15: Dooral Negens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen. Maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken.

0: weken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
1: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
0: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
2: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
0: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor STAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: naar 1984 samen met de Dolly Dots en She's a Liar.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen. Het is 9 over 9 op de 10e van de 9e. Oftewel donderdag 10 september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Frank Boeiengroep blikken we terug op de Drentse duizend. En Fox de Fox, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Higo. Straks hoor je Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. Maar eerst even Marianne Veenstra. En 'tis zo wissen.

0: Sandy Coast en True Love, That's a Wonder.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En ook deze week weer een thema daaraan verbonden. Namelijk het Goede Doel. Die staat komende zaterdag in het podium in Hoogeveen. En daarom deze week ruim baan voor het Goede Doel. Maar ook een aantal andere succesvolle Nederpopbands uit de jaren 80. Nou, wat om te denken van deze Frank Boeijengroep en Kronenburgpark. Het Kronenburgerpark in Nijmegen vormde de inspiratie tot het schrijven van dit nummer. Boeijen richt zich in het nummer tot een prostituee die hij eens zag staan toen hij langs de tippelzone van het Kronenburgerpark reed en de koplampen van een auto op haar lichaam vielen. En hij ontdekte tot zijn schrik en verdriet dat zij een oud-klasgenote van hem was, die een heroïneverslaafde prostituee was geworden. Kronenburgpark in 2021 op nummer 602 in de lijst. Vervolgens op 465, 384, 520 en eind vorig jaar in de Drentse Doezend op nummer 589. Met Mai Tai in de achtergrond is dit

is Love Song. Dat was een klein hitje van hun, maar dit was wel een hele grote kraker natuurlijk voor Ten Sharp. En dat met You. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst even Guus Meeuwis, toen de tijd nog samen met Van Gans. De live-uitvoering van Het is een Nacht.

0: Extra pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen, terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
7: Het is 9:30, tijd voor nieuws uit de regio. Veel meer Emmenaren moeten gaan sporten, dat wil de gemeente. In 2040 zouden 10.000 extra inwoners meer moeten bewegen. En de komst van de grote zuivelfabriek van Vaaien is weer een stap dichterbij. De provincie wil het bedrijf een natuurvergunning verlenen. En nieuwe bouwplannen in Rolde. Op het voormalige Multimeet-terrein moeten 19 woningen worden gebouwd. Over 3 weken beslist de gemeenteraad over het plan. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tv3.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vandaag profiteren van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus af en toe zon, wat bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Blijft droog en temperatuur gemiddeld zo'n 19, misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wisselend bewolkt en 11 tot 12 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: dit geval was het Bluff samen met Nielsen. En dan Harter.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. Deze week niet alleen maar 80's nederpop in de Drentse Doezend, maar na de 70's van vorige week ook tijd voor de 80's. Vandaag doen we dat met Fox the Fox en Precious Little Diamonds. De tweede grootste band trouwens, want eerder deze week hadden we al Solution. Nou, Bert Tamela die richtte de groep op in 1981. Hij schreef alle muziek en toetseniste Silhouette Mushmin die schreef de meeste teksten. Nou, de tweede single van de groep die werd in het voorjaar van 1984 een grote hit, Precious Little Diamond, waarmee dus ook een internationale hit werd gescoord. En daarna lukt het Fox the Fox niet meer om hits te behalen en stopte de band in 1990 na 2 albums en 6 singles.

0: zeggen voor de drie is: je zit in mijn hoofd. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag Higo en Antwoord. Het is de laatste single voordat het tweede album van Higo verschijnt op 30 oktober aanstaande. Antwoord is het meest open nummer dat ze tot nu toe maakten. Waar de band eerder zong over bouwen en verlangen, kijkt Hans van der Werf, de zanger, hier nu naar de patronen die hij jarenlang in stand hield. En naar wat er overblijft als die eenmaal instortte. Antwoord.
1: Ik koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

we speciaal voor de voorzitter van de fanclub afdeling Drenthe. Dit was Clouseau en daar gaat ze. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot zie je Nadie en Wind Force 11.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vrienden van rtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was.

Mogelijk had hij Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: Florida, Michael Walden. Dat was dan met zijn Gimme.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Het is 8 minuten over 10. Wij gaan ons spel spelen. David, een hele goedemorgen.
3: Hallo!
0: Goedemorgen. En we hadden het even over of we wel of niet handig waren. Ik kan ook soms wel heel onhandig zijn in dit geval. Heb je wel eens een keer een klusongelukje gehad?
3: Jawel.
0: Ja?
3: Ja. Ik ben een keer... Oh, dat is echt een slecht verhaal dit.
0: Nee, kom maar.
3: Ik ben een keer van de trap gelazerd.
0: Oeh.
3: Ja, toen wilde ik bij ons... We hebben zeg maar een plat dak en dan daarboven een schuin dak.
0: Ja.
3: Heb ik een ladder op het platte dak gezet. En tegen de schuine... Maar die gleed dus weg. En toen stuiterde ik zo via de... Nou ja,
0: wat je wel eens in die filmpjes ziet bijvoorbeeld. Ja, van die klusongelukjes. Ja,
3: ja, dat was niet fijn.
0: Nee.
3: Nee.
0: Ik ben wel eens met moest een sleuf maken in een muur. Om vervolgens een nieuwe leiding in te leggen.
3: Vrees niet.
0: Nou, ik vrees er wel. door de waterleiding heen. Dat spoot dan gewoon de hele kamer door. Dus dat heb ik ook wel eens gehad. En ook wel eens een keer in de spijker staan... over een keer van de trapje afgeflikkerd. Of dat je aan het verven bent... en dan heel onhandig met je verfbus in je hand... en klets, daar gaat het hele bende heen. Hè?
3: Ik heb in ons vorige huis ook wel eens... dan moest ik een gat in de muur boren... omdat ik iets wilde ophangen.
0: Mm.
3: En ik heb natuurlijk wel gekeken van... zit daar niet in de buurt van een stopcontact of zo.
0: Nee.
3: Maar, dus ik gewoon een gat geboord... en toen zag ik een vonk. Toen dacht ik... Oh, dat is niet goed.
0: Oeps.
3: Dus toen heb ik een vriend van mij gebeld die wel handig is.
0: Mm-hmm.
3: En die heeft toen die muur een stukje opengepikt. En toen bleek daar gewoon een stroomdraad in de muur te zitten. Maar onbeschermd. Zonder mantel, zonder
0: los.
3: Buis,
0: ja.
3: Zonder niks. Gewoon erin gemetseld, zeg maar. Ook heel raar trouwens.
0: Ja.
3: Maar die heeft dat toen gelukkig verholpen.
0: Het begint wel altijd bij goed materiaal. Hè? Een goede stevige trap in dit geval. Bijvoorbeeld is wel handig. Heel veel mensen die overschatten zichzelf ook wat ze kunnen doen. Het is ook een van de grootste oorzaken van de klusongelukjes thuis. Is inderdaad overschatting. Maar ook verouderd materieel. Oftewel kapot en ongeschikte apparatuur.
3: Ja.
0: En dan komen wij nu, hè?
3: Zeker.
0: Daar kunnen wij nu iets aan gaan doen. Namelijk
3: absoluut.
0: Ons bouwplaatsspelletje. Onze eigen Ed en Willem Bever, die hebben we lekker aan het werk gezet. En die willen natuurlijk een klein beetje muziek erbij hebben... als zij aan het klussen zijn op de bouwplaats. Dus die zetten de radio aan en daardoor hoor je de muziek niet zo heel erg goed. Luister maar eens.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Nou, wat denk je dat hier achter zit? Niet zo lastig volgens mij, hè? 0592 33 11 88. Kom maar door. Greatest Clearwater Revival nu. Dit is Alodi.

0: Volgens mij kwam het uit de film Mermaid. Shup Shup Song was dat. En dit is Kiss, dat van Cher.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Het is alweer 9:15 geweest. We gaan ons spel spelen. Ik heb Nathalie aan de telefoon. Nathalie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een handige Henny?
3: Nou, ligt er een beetje aan met wat. Sommige dingen wel, andere dingen dan vraag ik mijn vader.
0: Oké, waar ben je wel handig in dan?
3: Nou, ik ben handiger met auto's. Auto's knooien dan elektriciteit aansluiten, zeg maar.
0: Oh, wacht eventjes. Dus als ik zeg maar een lekker band heb of mijn
4: die distributieriem even vervangen moet worden.
0: Oké. Dat gaat allemaal lukken bij jou?
3: Een lekker band en alles, ja, dat vang ik gewoon zelf. Daar ben ik geen man voor nodig.
0: Waar komt dat vandaan, die interesse voor auto's en zo en techniek?
3: Ja, ik vond dat gewoon leuk. Het is niet standaard iets wat een vrouw doet.
0: Nee, maar ook niet dat je bijvoorbeeld broers hadden die altijd aan het knooien waren, zeg maar, dat je denkt, nou, dat heeft me ook wel geïnspireerd?
3: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben de oudste thuis. Ik heb eigenlijk alleen maar 2 jongere zusjes beneden mij.
0: Ja, hè? Ach, wat leuk. En waar ben je dan niet handig in? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
3: Nou, ik kan bijvoorbeeld niet iets recht in de muur hangen, zeg maar.
0: Niet iets recht in de muur hangen?
3: Nee, dat hangt dan altijd een klein beetje scheef.
0: Is een beetje herkenbaar, dit.
3: Ja,
0: klopt. En vooral als je 2 dingen naast elkaar moet doen die dan ook exact naast elkaar moeten hangen. Op een gegeven moment, schaal 1 op het oog is altijd goed, maar er zit altijd dan een klein beetje verschil in.
3: Ja, klopt. Ja, heel irritant.
0: Ja, nou echt. Ja, klopt. Mooi. Nou, wellicht, er zit natuurlijk geen apparatuur bij om alles rechtop te hangen, maar wellicht wel een mooie boormachine of een haakse slijper. Maar dan nog even het spelletje spelen, want dit kwam net even voorbij.
5: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo!
0: Dat is volgens mij niet de meest lastige van deze week. Wat hoorde jij hier, Nathalie?
3: Ik hoorde Jan Smit als de morgen is gekomen.
0: Dat dacht ik ook. Ja, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, je mag in ieder geval weer lekker verder gaan met klussen. En jezelf nog lekker gaan verwennen met een mooie accu-schroefboormachine en een haakse slijper. Wat dacht je daarvan?
3: Ja, helemaal leuk. Dan hoef ik niet meer iedere keer te lenen van mijn papa.
0: Kijk eens, dat is hartstikke goed. En daar zal papa misschien ook wel blij mee zijn. Want dat is ook herkenbaar. Mooi zo. Hey, blijf even de lijn. Dan gaan we jouw gegevens doteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
3: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: En goed aan de kinderen.
3: Komt goed.

Swing Out Sister. Dat met Breakout. We brachten het op bijna 10:30. Straks een overzicht van de nieuws uit de regio met David. En tot die tijd is hier Billy Ocean. Red Light Spells Danger.

0: tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Het is even over half elf. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De gemeente Emmen wil dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Het doel is om in 2040 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen. Daarmee wil de gemeente niet alleen de gezondheid verbeteren, maar ook gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Inwoners hoeven zich niet allemaal in te schrijven bij een sportschool. Volgens de gemeente is wandelen of fietsen ook een optie om meer te gaan bewegen. De komst van een grote zuivelfabriek van Faaien in Hogeveen is weer een stap dichterbij. De provincie Drenthe wil een natuurvergunning geven voor de yoghurtfabriek. Normaal gesproken is dat ingewikkeld vanwege stikstofregels, maar volgens de provincie is er bijna geen stikstofuitstoot, omdat het om een elektrische fabriek gaat. In eerste instantie wilde Faaien een fabriek bouwen die op gas draait, maar omdat daar te veel stikstof bij vrijkomt, gooide het bedrijf de plannen om. Faaien wil begin 2029 het eerste deel van de fabriek in gebruik nemen. En er ligt een nieuw woningbouwplan voor het voormalige multimeetterrein in Rolde. Na jaren van discussie beslist de gemeente op 1 oktober of daar 19 woningen gebouwd mogen worden. En eerder werd voorgesteld om daar appartementen te bouwen, maar dat plan is van de baan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Gert Voerman dan met het weer.
9: Vandaag profiteren van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus af en toe zon, wat bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Blijft droog en temperatuur gemiddeld zo'n 19, misschien lokaal 20 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wisselend bewolkt en 11 tot 12 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Queen op Radio Drenthe. Dat met de Killer Queen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: 7 minuten over Robert. Die is vandaag voor ons op Chuck. En die heeft een beetje de grens van de provincie op zich, volgens mij. Wateren, Zorgvliet, waarbij?
3: Nou, daar ergens tussen. En ik heb me net al in laten breiproten door Chantal die ding over me stiet, dat dit toch nog echt Wateren is. Ik meende dat wel een Zorgvliet waren, maar niets is minder waar. In ieder geval op een grens tussen Zorgvliet en Wateren in. Maar dit is dus nog Wateren. We staan op een manege en dat bouwen we niet zomaar. Het is hier een hele bezige bedoeling van allemaal perensportliefhebbers. Nou, en ook die bent hier natuurlijk niet zomaar. Want waar wij de wandelvierdaagse hebben, de fietsvierdaagse, hebben we ook een perenvierdaagse.
4: Dat klopt helemaal.
3: Ja, hè?
4: Zeker.
3: Ja. Maar goed, die is voor het laatst.
4: Die is voor het laatst, ja, helaas.
3: Wat jammer.
4: Ja, daar zijn we zelf ook erg van onder de indruk nog. Maar ja, soms moet je een keuze maken die niet altijd even makkelijk is.
3: Nee, nou, dan hoor ik jou dat al zeggen. Dan denk ik, die keuze komt ook niet over één nacht iets natuurlijk.
4: Zeker niet. Hier hebben we als bestuur heel lang over getwijfeld en ook heel lang over gehad. En zelfs als je hier dan nu vandaag staat, dan denk je van, ja, jeetje, konden we maar.
3: Ja, ja. Maar het kan niet.
4: Nou, ik zeg niet dat het niet kan, want alles kan. Je kan overal je best voor blijven doen. Maar als bestuur hebben we besloten om te stoppen.
3: Ja. Ja. En hoe zit dat dan? Is de koek op of hoe moet dat zien?
4: Nou, of de koek op is, weet ik niet. Ik denk dat het een evenement is wat nog jarenlang plaats zou kunnen vinden. Maar voor ons als bestuur hebben we inderdaad de keuze gemaakt. Waar we ooit voor zijn begonnen, is niet meer wat we nu in beeld hebben.
3: Okay.
4: Dus ja, dan moet je de keuze maken om als bestuur te zeggen, we stoppen op ons hoogtepunt. En dat is 20-jarige paardenvierdaagse.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk een hartstikke mooi jubileum, zal ik zeggen. En maar wat is dat wat jullie dan voor ogen hadden 20 jaar terug, wat nou niet meer kan? Of wat nou niet meer aan kunt voldoen, voor je gevoel?
4: Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes, wet en regelgeving, wat natuurlijk meespeelt, wat verandert. De kleine lettertjes wordt steeds ingewikkelder om een evenement te laten plaatsvinden.
3: Ja.
4: Daarnaast komt ook dat het aantal vrijwilligers vinden natuurlijk steeds moeilijker is. Het aantal deelnemers loopt ook terug. Dat zal ook ongetwijfeld bepaalde redenen hebben. We hebben een hele grote groep manners die al 20 jaar meedoen. Maar waar op een gegeven moment ook de leeftijd mee gaat spelen dat ze niet meer mee kunnen doen. Dan is het jonge aanwas in ruiters is heel groot, maar in manners dan niet. Ja, en dan op een gegeven moment ga je een beetje een balans creëren waar we eigenlijk niet aan zijn begonnen toen.
3: Nee, precies.
4: Dus vandaar.
3: En misschien is dat nog veel te vroeg, maar is er een lichting of een bestuur of een groep mensen die zich al aandient hebben om te zeggen, nou, misschien willen wij dan wel proberen om wat te organiseren voor de perenvierdaagse hier in dit gebied?
4: Nou, je weet het nooit. We hopen nog steeds dat er iemand de stichting overneemt. Ja. En iemand zegt, we gaan het wellicht op een andere manier doen, maar we gaan het doorzetten.
3: Ja.
4: Dus wie weet.
3: Maar bent er gesprekken of? Of is dat nog geheim?
4: We houden het lekker nog even in
3: het midden. Nou, misschien stel je vond jou wel weer. En komt de 21ste editie. Maar goed, voor nu is het dus de 20ste. En we gaan niet helemaal in de mineur afsluiten natuurlijk. Want het is hier vooral ook nog een hartstikke vrolijke bedoeling vandaag.
4: Zeker. En kijk naar het weer. Kijk naar de deelnemers. De eerste deelnemers staan er al. Het is een kwartiertje te vroeg. Maar ze staan al te wachten om mee te doen.
3: Yeah.
4: En dat is ook wat dit evenement zo mooi maakt. Is dat je de saamhorigheid, de verbinding die de deelnemers ook met elkaar hebben. En dat maakt dit evenement zo mooi.
3: Ja. Yeah. Hoeveel mensen doet het met in totaal? Want het is de derde dag.
4: Ja, we hebben 165 deelnemers. Dat wil niet zeggen dat ze ook alle 165 starten vandaag. Maar we hebben ze wel.
3: Precies. En wat gaat de reis vandaag langs? Want de eerste, je zegt het al, de eerste twee staat klaar. Bespan.
4: We gaan vandaag richting Vledder, Doldersum Vledder. Ja.
3: Okay. Door het bos?
4: We gaan de meeste door het bos. En af en toe een stukje over de weg.
3: Ja, ik zal eens even naar de eerste deelnemer toe lopen die hier al klaar stiet. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Je was er een van de eerste, geloof ik, ja. In de slaapzak voor de...
5: Ja, altijd vroeg.
3: Ja, hè?
5: Vroeger stond Cor voor ons en nu zijn wij eigenlijk de mensen die voorop staan, denk ik.
3: Ja. Na volging van Cor dacht jij van, dan moeten wij maar die met die scepter zwaaien, zeg maar.
5: Ja, nou, meer mijn vader dan ik nog, want die heb alle edities meegedaan.
3: Is het zo? Dus dit is voor jou de 20ste keer?
6: Ja, wij doen altijd mee. Ja.
3: Wat maakt deze vierdaagse zo bijzonder, of in ieder geval mooi om er mee te doen?
6: Nou, het geheel. We zitten de eerste dag al uit te kijken. Als iedereen weer komt, mensen die alle jaren kwamen.
3: Yeah.
6: En dan denk je, ja, die is weer. En we zitten altijd in het hotel. En dan is het een hele gezellige week.
3: Yeah.
6: Dan met eten en met rijden. En je kan niet beter.
3: Nee. Sta je dan ook met een dubbel gevoel omdat het de laatste keer is?
6: Ja, ik niet meer zoveel, want ik ben nog blij dat ik erbij ben. Maar ja.
3: Je bent een jonge vent, toch?
6: Ja. Ik ben 90, dus dat jonge geit gaat
3: wel. Je staat er nog bij alsof je...
6: Zeggen ze allemaal, maar of dat waar is, dat betwijfel ik. Ja.
3: De perenspar holt je misschien wel jong.
6: Ja. Hij doet het heel graag. Thuis rijd ik altijd nog.
3: Yeah.
6: En wij komen helemaal van ver, want wij komen van Randjeburg. Dus,
3: dat is een mooi eentje rijden.
6: We hebben er een hoop voor over om het te doen.
3: Yeah.
6: En we rijden meerdere in het land. In Epe en rijden we altijd mij ook een vierdaagse. Dus het is zo'n dingetje.
3: Yeah. Ja. En is deze vierdaagse, hoe verholt deze zich dat bijvoorbeeld Epe of een andere?
6: Nou, ik zou haar zeggen, je remt altijd de voorkeur. Zelf voor.
3: Ja.
6: Maar in Epe is het ook altijd prima hoor. Ze doen allemaal de beste, maar dat zeg ik altijd, om het te regelen.
3: Ja, dat is een mooi compliment in ieder geval, ook voor de organisatie.
6: Nee, maar dat wil ik wel uiten, dat het altijd 100% was.
3: Okay, ja. Jullie gaan zo in ieder geval, Riet, ik trek mij langzaam terug. Ik loop nog even naar Chantal toe, want nou, als het aan het volk ligt, dan hoeft het niet bij de laatste keer te blijven, begrijp ik.
4: Nee, zeker niet. En dat snap ik ook, want kijk dan hoe blij die man ook reageert. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
3: Dat wil je hebben.
4: Dat wil je hebben, ja.
3: Een boel nostalgie,
4: ja. Klopt, ja,
3: nou,
4: zeker.
3: Wellicht, en misschien hopen we dat wij elkaar eens een keer weer treffen volgend jaar. Ik hoop dat het gesprek in ieder geval de vruchten afwerpt die er gaat plaatsvinden. En daar sluiten wij deze radiobijdrage hier vanuit Waten, tussen Waten en Zorgvliet, met af. De 20e editie van de Perenvierdaagse al hier.
2: Heb jij ook een tip voor op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Pat Benatar. Love is a battlefield. Nou, niet alleen maar love, maar ook in de politiek kan er wel eens een keer een battlefield zijn. David, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ik hoorde het gisteravond voor het eerst en vanochtend ook weer. We gaan een beetje naar de Amerikaanse verkiezingen kijken, want daar komen in november de midterms aan. En die zijn nog belangrijk voor een meerderheid in het congres, geloof ik, hè?
1: Ja, want als Trump heeft daar nu een meerderheid en daarmee kan die plannen redelijk eenvoudig er doorheen loodsen. Maar als hij daar geen meerderheid heeft, dan wordt dat een stukje lastiger. Dus daar staat veel op het spel voor hem.
0: Dan gaan de Democraten gaan daar dwars liggen. En er is nu dus een congres in dit geval. In Dallas is het volgens mij. Ik zag ook wat beelden ervan waarin hij dan het woord doet. En hij doet daar bepaalde beloftes aan de kiezers. Namelijk heeft elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid zouden behouden in het congres. En ik, oké, mag dat dan? Dat is een beetje op het randje, volgens mij, of niet?
1: Ja, volgens mij is dat wel een beetje over het randje.
0: Over het randje, ja, oké, maar ik denk hardop. Stel, we hebben in Nederland hebben verkiezingen en er komt een bepaalde partij aan die zegt van, luister, als wij

0: bij de grootste worden, dan krijgen jullie een belastingverlichting van 2%, bij wijze van spreken.
1: Ja, Rutte heeft dat natuurlijk een jaar of 12 geleden min of meer gedaan. Hè? Die heeft toen gezegd, 1000 euro voor elke werkende Nederlander. Dat zei hij in 2012 voor de verkiezingen.
2: Ja.
1: En al snel bleek dat dat allemaal een beetje genuanceerder lag dan dat iedere werkende Nederlander 1000 euro op zijn rekening kreeg gestort. Want dat zat dan allemaal in belastingvoordeeltjes. En het hing ook nogal sterk af van hoeveel je verdiende, of dat wel 1000 euro was. Dus uiteindelijk heeft hij daar excuses ook voor aangeboden, zelfs volgens mij.
0: En we zitten ook nog met elkaar te wachten op het kwartje van Kok, hè?
1: Ja, ook nog, ja.
0: Dat is wel nog veel langer geleden, volgens mij.
1: Ja. Dit soort uitspraken, ja, ik zou er niet al te veel waarde aan hechten.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel raar dat dan de grootste, de president van het land, dat die dat soort beloftes gaat doen. Van, je krijgt $5000. 1 biljoen euro moet het daar even kosten. In dit geval. Waar haal je dan die centen vandaan?
1: Ja, geen idee. Er zijn dagen dat ik het niet heb.
0: Ik denk bij dezelfde mensen. Ik heb even gekeken naar in Nederlandse politiek had je ook wel een keer een rare belofte natuurlijk. We gaan even terug naar 1921. Amsterdamse Rappaille-partij, die deed toen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die naam zegt sowieso genoeg natuurlijk. Hun belangrijkste programmapunten die waren vrij vissen in het Vondelpark. Jawel. Ja. En jenever en bier voor 5 cent. Ja. Dat denk ik nou leuk en aardig. Ze kregen 2 zetels ook nog in de Amsterdamse gemeenteraad. Dus het kan wel.
1: Ja.
0: Het is toch prachtig, mooi zo.
1: Maar is het ze gelukt ook?
0: Het is niet gelukt. Nee, dat niet. Want Jan moet ook compromissen sluiten natuurlijk. Want met 2 zetels ben je niet de grootste. Dus dan kun je nog niet doen wat je wil.
1: Nee, maar goed, als je dan een van je verkiezingsbeloften laat vallen en die ander vasthoudt, vrij vis in het Vondelpark, dat moet toch te organiseren
0: zijn? Ja, dat dacht ik wel, ja. Het moet niet zo lastig zijn, volgens mij. Ja. Dus, in het buitenland ook een keer een satirische partij. En de Deense Unie, in de jaren 70 was dat, die hebben wel eens beloofd dat de burgers altijd wind mee op het fietspad zouden krijgen. Hoe kun je daar nou een bos van maken? Ja, de satire die druipt er dan in dit geval vanaf. Ja,
1: dus, ik zou er wel op stemmen, moet ik zeggen. Ik heb ongelooflijk hekel aan een tegenwind.
0: En is altijd tegen, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus als je vanmiddag weer naar huis gaat, wind tegen. Morgen vroeg, hier naar me toe, wind tegen.
1: Stembijs nog eens even doen.
0: Ja, dat dacht ik. Mooi zo. In ieder geval, je moet ook nog een vrij eindje fietsen, volgens mij, of niet?
1: Ja.
0: The long way home, hè? Dit is Supertramp.

0: voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

mooie bombastische klanken van Ike en Tina Turner. River Deep, Mountain High. Nog een uurtje koffie en keuvel. En natuurlijk nog leuke gesprekjes, onder andere over de Gen Z-generatie. Jawel.

met wat hamerties van vilt. Worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op, die zichzelf abies verstiet, zingt wat west is.

0: en dat met de Gypsy. Er zijn trouwens, David, geruchten dat Fleetwood Mac weer op tournee gaat.
1: Oh, echt?
0: Nou, dat zou wel een dingetje zijn, toch? Ja. Als er nog een bepaalde band zijn die je nog een keer zou willen zien, dan is Fleetwood Mac volgens mij, die staat bij mij in ieder geval wel in het rijtje. Heb je ook nog zoiets? Of?
1: Ja, ik heb wel een band die ik nog graag een keer wil zien.
0: Nou,
1: Oasis.
0: Oasis.
1: Maar, en die, dat gaat ook wel misschien wel een keer gebeuren, want die hebben plannen.
0: Ja.
1: Ja, die zijn ontzettend aan het teasen namelijk naar concerten.
0: Ze laten filmpjes doen. Ook met Amsterdam zien, hè?
1: Ja, dus waarschijnlijk spelen ze in Amsterdam komende zomer. Maar ja, dat is dan in de arena waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Daar ga ik niet heen.
0: Nee, je gaat niet meer naar die galmbak.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, nee. Maar waarschijnlijk doen ze dan hetzelfde als bijvoorbeeld Harry Styles. 10 keer in de arena en dan 10 keer ergens anders. Zou je daar wel in het buitenland heen gaan? Of?
1: Nou, volgens mij zijn zij, want ze hebben zoveel teasers, ook van verschillende steden in Europa. Ik denk niet dat ze 10 keer de arena doen.
0: Dat ze echt een hele grote Europese
1: tournee maken. Maar volgens mij wordt het gewoon echt een grote Europese tour.
0: Ik vind het sowieso wel leuk om.
1: Wat een gerucht is, is dat ze op Nepworth staan.
0: En
1: in de jaren 90 hebben ze daar een legendarisch concert gegeven. Daar is ook een documentaire over geweest. Die docu heb ik een keer in de bios gezien. Dat was echt fantastisch. Daar waren echt meer dan 100.000 mensen waren daarbij. Dat was misschien een van de beste concerten ooit gegeven volgens Sloan. Daar keren ze dus waarschijnlijk terug, volgens de geruchten.
0: Ik heb een keer een filmpje van Nepworth gezien dat Genesis daar optrad. Hoe fantastisch. Niet live, maar gewoon een filmpje ervan. Een echt gigantisch groot terrein is daar.
1: Niet normaal. Ja.
0: Ben benieuwd, ja. Nou ja, als Fleetwood Mac komt, ik heb er wel €50 voor over. En dat zou misschien goed uitkomen, want ik ga over 2 weken ga ik op vakantie naar Italië. Ben ik daar. En daar hebben ze een trucje uit, de boefjes weer, door een biljet van €50 achter je ruitenwissertje te doen. Achter je. Dus je stapt in de auto.
1: Ja.
0: En je denkt, ik ga rijden. Wat zie ik daar? Ik zie een briefje van 50. Dat is een vals briefje natuurlijk. Dit is door de ongenode gasten is dat daar dan neergeplant. Zodat jij uit de auto stapt en daar gaat kijken. En vervolgens, jat in zij je auto of spullen zij de auto.
1: Oh, echt?
0: Dus je moet echt goed oppassen als je daar in Italië bent.
1: Dus
0: ik zal de proef op de som nemen. En even kijken of het er allemaal nog goed gaat komen. Hey, ik zag gisteren nog een briefje en ik maak me soms wel eens een beetje druk over de politiek. Niet altijd, want ik moet aan mijn bloeddruk denken. Maar de generatie Z, oftewel de Gen Z, is dat. Die wordt nu opgeroepen door VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans om meer te gaan werken.
1: Ja, het is goed met hem. Ik ga niet meer werken. Ben ik Gen Z? Nee, ik ben geen Gen Z.
0: Tussen 97 en 2012.
1: Nee, ben ik.
0: Oké, nou, ik heb twee kinderen die vallen daar wel zo'n beetje onder. En volgens mij de ene die werkt fulltime, 5 dagen, en de ander 4 dagen. En jij werkt ook 4 volgens mij?
1: Ja.
0: In dit geval. Maar hij geeft dus een voorbeeld aan bijvoorbeeld in China, dat heel veel mensen die daar bijvoorbeeld in IT werken, de techbedrijven, die werken 6 dagen per week, van 9 tot 9, dus 72 uur per week.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, klopt.
1: Ja. Ja, en er zijn nog wel wat andere verschillen tussen China en Nederland.
0: Nou,
1: te bedenken.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Ja. Maar als je in Nederland bijvoorbeeld een huis wil kopen, heel vroeger, toen had je aan een éénverdiener kon het dan nog doen. En dan was dan een van de beide partners, over het algemeen was dat dan de vrouw, die bleef dan thuis om voor de kindjes te zorgen en het huishouden te doen. Dat was tenminste toen vrij normaal. Vervolgens als je dan een hypotheek wilde, tenminste in mijn tijd nog, dan werd van de hoofdverdiener werd 100% meegenomen. En van de tweede verdiener maar voor 50%. En misschien soms ook nog niet eens.
1: Ja.
0: Dus dan moest je het daarmee doen. Dus stel, de ene die verdiende 40.000 gulden en de andere 30.000. Dan werd van de andere, die 30.000, werd maar 15.000 meegenomen. Oh. Voor de hoogte bepalen van je hypotheek.
1: Oh.
0: Hoger kon dan niet. Dat mocht dan gewoon niet.
1: Dus, nou ja.
0: Ja. Maar vervolgens wordt alles hartstikke duur. Je hebt de kinderopvang. Uiteindelijk, iedereen die moet gewoon kunnen werken. Want we verwachten van iedereen dat je een goede opleiding gaat volgen. Zowel man als vrouw, of wat er ook maar tussenin zit. En dat je dus ook kunt gaan werken. Maar je wordt ook van je verwacht dat je nog eens een keer voort gaat planten. En dat je vervolgens kindjes gaat krijgen. En een huisje gaat kopen. Hoe wil je dat dan allemaal gaan betalen?
1: Ja, er wordt wel veel gevraagd.
0: Ja, dus ik vind het een beetje een rare opmerking van meneer Brekelmans. Hij zegt ook, er staan nog ruim 400.000 vacatures open. Terwijl er volgens hem te veel mensen in de WW zitten. 200.000. In de bijstand zitten ook nog een keer 400.000 mensen. En er zijn 880.000 arbeidsongeschikten. Dat kunnen wij ons als land volgens de VVD niet veroorloven.
1: Oké. Waarvan maakte?
0: Ik ben benieuwd hoe dat allemaal af gaat lopen. Ik denk dat het trouwens wel een klein beetje mee gaat vallen, hoor. Maar als iedereen nou 10% meer zou gaan werken, zou we dan alle problemen in Nederland opgelost hebben?
1: Nou, misschien niet alle problemen.
0: Nee, maar wel een deel.
1: Ja.
0: Nou goed, ik ga nog eventjes door. Tot 12 uur in ieder geval. Dit is Hot Chocolate.

Hot Chocolate op Radio Rente, dat met You Sexy Thing. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met David. En vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. Met onder andere een gesprek met Kaylee Landhuis van de duo Whiskey & Lace. Maar eerst Gladys Knight en de Pips.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
6: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
7: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Het is 11:30. David met het nieuws uit de regio.
11: Goedemorgen. Sandra Korthuis wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noorderveld. De huidige burgemeester Klaas Smit legt per 1 november het ambt neer. Korthuis wordt benoemd door commissaris van de Koning Agnes Mulder. Volgens Mulder kan de gemeente intussen tijd op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat die eind 2027 wordt geïnstalleerd en tot die tijd zal Korthuis waarnemen. De gemeente Emmen wil dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Het doel is om in 2040 10.000 extra inwoners in beweging te krijgen. Daarmee wil de gemeente niet alleen de gezondheid verbeteren, maar ook gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Inwoners hoeven zich niet allemaal in te schrijven bij een sportschool. Volgens de gemeente is wandelen of fietsen ook een goede optie om meer beweging te krijgen. En er ligt een nieuw woningbouwplan voor het voormalig multimeterrein in Rolde. Na jaren van discussie beslist de gemeente op 1 oktober of daar 19 woningen gebouwd mogen worden. Eerder werd een voorgesteld appartementen te bouwen, maar dat plan gaat niet door. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
10: Dankjewel, David. Gert Voerman dan met het weer.
12: Vandaag profiteren we van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus af en toe zon, wat bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Het blijft droog en de temperatuur gemiddeld zo'n 19, misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wisselend bewolkt en 11 tot 12 graden.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: was in de tijd de meest geschikte plaat bij Dansschool Dansen bij Jansen om de Quickstep op te doen. Deze van de Bellamy Brothers en dat met Let Your Love Flow.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is 11:45 op deze donderdag en dan duiken we altijd even de agenda in. En ja, we zijn een beetje geïnspireerd door de collega's van Jammen, want duo Whisky en Lace die trapte gisteren het nieuwe seizoen af. En ik heb nu een van hun beiden aan de telefoon, dat is Kelly Landhuis. Kelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Volgens mij is het hartstikke goed om met jou een keer aan de keukentafel te zitten, want daar komen hele leuke ideeën van.
2: Ja, zeker. Zoals een album.
0: Ja, nou daarom. Leg eens even uit, hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, mijn vriend en ik, Rico dan. We zijn al nu meer dan een jaartje bezig met Whisky en Lace. Mm-hmm. We hadden altijd al met z'n tweeën een droom om een keer een album op te nemen. Gewoon met eigen nummers. Ja. Gewoon lekker laagdrempelig. En toen was van, ja, waarom gaan we dat eigenlijk niet gewoon doen?
0: Ja, ik droom ook wel eens, maar niet al mijn dromen kan ik zomaar uit laten komen. Maar het is jullie dus wel gelukt, hè?
2: Ja, klopt.
0: Fantastisch, ja. Klein beetje hulp gehad. Volgens mij hebben jullie een crowdfundingsactie opgestart. En dat is tegenwoordig een hartstikke leuke manier om dat te doen. En jullie hebben de benodigde ping bij elkaar gehaald, om het zo te zeggen.
2: Klopt. Wat we nodig hadden, hebben we inderdaad bij elkaar gehaald. En dat was dan om het album te kunnen laten drukken.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is gelukt.
0: Ja. Dus jullie hadden de muziek al zo'n beetje klaar dan?
2: Nee, we waren eigenlijk een beetje tegelijkertijd. We hadden de liedje al wel klaar. Mm-hmm. En we waren tegelijkertijd aan het opnemen. En in die periode ook de crowdfunding gestart. En we hadden het best wel vrij snel bij elkaar. Dus
0: mooi toch. En dan samen met je vriend lekker aan de keukentafel dat soort dingen dan bedenken. Ontstaat daar jullie muziek ook een beetje op diezelfde plek? Of kan het overal zijn?
2: Het is wel vaak thuis, denk ik. Maar ook wel als we, eventjes weg zijn.
0: Gewoon ook even wel, uit en dan ik even, hier kunnen we iets mee. Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ik heb jouw naam natuurlijk even gegoogeld. Dus ik heb het hele internet afgestruind. Toen kwam ik een interview uit 2022 van jou tegen. Waarin je ook zegt, je bent oorspronkelijk ook klassiek geschoold, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, toen heb je dus de overgang gemaakt naar folk en country muziek. Waarom?
2: Ik vind klassiek echt hartstikke mooi. En ik vind het ook een hele goede basis als... Met mijn viool, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik miste heel erg het vrije en het improviseren. En ik ben ook heel erg opgegroeid met country muziek. En toen rond mijn 20e dacht ik, waarom ga ik dat eigenlijk niet doen met mijn viool?
0: Okay.
2: Dat is een hele goede keuze geweest.
0: Ja, natuurlijk. En bij klassieke muziek, wat je ook in het interview zegt, daar heb je je bladmuziek. En ieder nootje staat daarin vastgeramd. En daar mag je niet van afwijken, want dan krijg je een tik over de vingers van de dirigent, bij wijze van spreken. En nu heb je wat meer vrijheid in je muziek.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat snap ik. Hey, dat album, het is het debuutalbum, wat is uitgekomen. Hij is dus al klaar. Jullie zijn aan het wachten volgens mij op de testpersing.
2: Ja, klopt. En we zijn nog we hebben bijna het albumontwerp nu klaar. En dan kunnen we inderdaad alles inleveren.
0: Spannende periode, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, je kunt niet wachten dat de postbodem komt brengen, bij wijze van spreken. Ja.
2: Ja, lijkt me heel bijzonder dat je hem op de platenspeler legt.
0: Ja, dat is van mezelf. Ja, klopt. Ja. Hey, en als we jullie live willen zien, dat kan natuurlijk komend weekend al. Want het Uitfestival Emmen is dan geprogrammeerd. Daar staan jullie volgens mij ook, hè?
2: Klopt, en diezelfde dag ook nog op Stadfestival Coevorden. Dus
0: ook nog staan Coevorden,
2: En dan, toevallig wel, ja.
0: Ja, mooie druk agenda dus. Hey, die muziek van je, hoe kenmerkt die zich? Neem ons eens een beetje mee in de sfeer. Wat kunnen we verwachten daar?
2: Ik denk een beetje mysterieus. Het is ook wel echt wel country folk. Het is ook een beetje eigen invulling eraan geven, denk ik, wat je ervan vindt. Maar het gaat ook over liefde en over hoe moeilijk het soms is om toch dat je langs elkaar leeft. En dan uiteindelijk toch bij elkaar komt. Daar gaat het eigenlijk het album eigenlijk over.
0: Dus het zijn misschien wat zware, maar ook wat luchtige onderwerpen. Alles kan er gewoon voorbij komen.
2: Ja, er zit ook een beetje bluegrass in en een beetje fantasieverhaaltjes. Dus het is niet allemaal hele zware kost.
0: Ah, prachtig, mooi. Hey, we gaan in ieder geval side by side de Jammen-uitvoering. En mensen ook die nog meer in jullie geïnteresseerd zijn. Dat kan dus en in Coevorden en in Emmen dit weekend. En dan is uitzending gemist van RTV Drenthe. De Jammen-uitzending van gisteren. Daar staat het ook allemaal nog is het weer te horen en te zien. En ook een gesprek met jullie, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Mooi zo. Hey, heel veel succes in ieder geval, Kelly, komend weekend. En ik denk dat we elkaar ongetwijfeld nog wel een keer ergens tegen zullen komen of spreken.
2: Nou, hartstikke leuk, dat hoop ik.
0: Goed zo. En dit is dan Side by Side Whiskey and Lace. Ja.

0: Martha Reeves. Samen met de Vandellas en Dancing in the Street. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze donderdagse aflevering van Koffie en Keuvel. David, dank je.
1: Yo.
0: En de heren die maken plaats voor de dames, want Marita en Daphne die staan al te trappelen van ongeduld om hier een stokje over te komen nemen. En natuurlijk ook nog tussen 3 en 6 René hier op de radio. Tot slot, Miami Sound Machine. Dit is Bad Boy. Mooie dag.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met

0: Eén druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Marita Slip.

0: Een hit uit 1983 was dat voor Rod Stewart, Baby Jane.
1: Anouk in de middag.
0: Een hele goede middag. Donderdag vandaag. Dat betekent natuurlijk weer showbiz nieuws uit Drenthe. En we hebben de mannen ingeruild voor de dames. Ik zeg goedemiddag Daphne.
2: Hey, goedemiddag.
0: Girl power vandaag, hè?
2: Ja, let's go.
0: Ja, zeker. Die mannen die wilden eigenlijk niet hier de studio uit. Maar we hebben ze echt weggejaagd met z'n tweeën. Ja. En nou is het echt klaar gewoon.
2: Nu is het aan ons.
0: Ja, nu is het aan ons inderdaad. Nou, we gaan er een leuke show van maken. Vorige week zocht de eigenaar van een wasserij uit Emmen. Ik weet niet of jij dat verhaal nog kent.
2: Zeker.
0: Naar de eigenaar van een trouwring.
2: Ja, bijzonder.
0: Ja, heel apart. Dat was ook een oude trouwring uit de jaren 60. Uiteindelijk werd Anneke gevonden uit Siddeburen. Die meldde zich. Eindgoed al goed, want zij bleek dus de eigenaresse te zijn van die trouwring. Maar wat denk je wat? We hebben een nieuwe zoektocht vandaag. Want ook Desiree, die heeft een soortgelijk verhaal.
2: Oké.
0: We gaan natuurlijk ook slingerplaten. We geven ook een accu-schroef-boormachine weg. Ik moet het gewoon goed zeggen.
2: Ik heb het je net een paar keer horen oefenen, maar ja, ging goed hoor.
0: Accu-schroef-boormachine, ja zeker. Van de week hebben we uitgevogeld, Judith en ik, dat die 159 punten waard is als je hem op 3 keer woordwaarde legt bij Scrabble. Dus dat is ook hartstikke leuk om eventjes te weten. Maar niet alleen die accu-schroef-boormachine krijg je van ons als je hem wint. Nee hoor, dan gooien we ook gewoon nog een haakse slijper bij. Dat schijnt ook heel handig apparaat te zijn. En zo meteen bellen we met Wilco Koekoek. Hij is de nieuwe artistiek leider van het Roder Jongenskoor. Eerst is hier Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Earth and Fire op Radio Drenthe. En Love of Life. Het Rode Jongenskoor heeft een nieuwe artistiek leider. Vorige maand nam zangdocent Wilco Koekoek het dirigeerstokje over van Jaap de Kok, die het koor sinds 2022 leidt. Nou, het is een mooi moment om eventjes contact te zoeken met Wilco. Wilco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, ben je voor deze positie gevraagd of heb je daarop gesolliciteerd? Hoe ging dat?
1: Nou ja, het is een wat ongebruikelijke situatie. Zoals zo'n jongenskoor ook een wat ongebruikelijk koor is, denk ik.
0: Ja.
1: En ik werkte al een aantal jaar bij het koor als zangdocent. Ik ben ooit vroeger zelf ook bij het jongenskoor begonnen. Mm-hmm. Als jongetje van 6.
0: Mm-hmm.
1: En nu na een aantal jaar werken als docent daar, is het eigenlijk een beetje natuurlijk gegroeid toen de vorige artistiek leider aangaf dat hij wou vertrekken.
0: Ja.
1: Dat ik een beetje in deze rol gegroeid ben, als het ware.
0: Ja, je bent eigenlijk doorgegroeid binnen het koor.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Heel even, Wilco, voor wie het Rode Jongenskoor niet kent. Wat is het voor koor?
1: Nou, we zijn een jongenskoor opgericht in 1985 door Bouwer Dijkstra.
0: Mm-hmm.
1: En die had als filosofie die koren in Engeland, Die zingen zo mooi.
0: Ja. En
1: dat kunnen wij hier eigenlijk ook wel. En wellicht nog wel een beetje beter.
0: Ah. En zo is het eigenlijk allemaal ontstaan.
1: En met die inslag is het allemaal ontstaan. En dat is ook de inslag die we weer helemaal proberen op te pakken.
0: Ja. Ja.
1: En die we voort proberen te zetten. Ja.
0: En wat is er dan zo leuk? En dat kan ik zeker aan jou vragen. Want jij bent natuurlijk als klein jongetje begonnen bij het koor. Wat is er nou zo leuk aan zingen bij het Rode Jongenskoor?
1: Nou, dat is een tweeledige vraag, denk ik. Want ik denk dat zingen over het algemeen al heel erg leuk is.
0: Ja.
1: En in een koor ook. En daar komt natuurlijk dan nog bij dat bij zo'n jongenskoor je dan met allemaal jongens zingt. En dat toch allemaal, ja, is toch een beetje anders dan normaal.
0: Ja.
1: Maar het voelt eigenlijk allemaal heel, voor mij altijd heel normaal en heel serieus gevoeld. En ik merk ook dat dat bij de jongens ook reden is om dit leuk te vinden. Omdat ze zo ontzettend serieus genomen worden en zo ontzettend serieuze dingen aan het doen zijn.
0: Ja, want dat is het echt. Hè? Er wordt echt serieus op ingestoken. Ook heel erg naar techniek en zo. Daar wordt ook echt heel veel mee gedaan. Dus het is echt een heel serieus gebeuren.
1: Dat is wel de instelling, ja. Maar ja, ook serieuze dingen kunnen heel leuk zijn.
0: Precies, ja, wel. Natuurlijk met een hoop lol en een hoop plezier natuurlijk in het zingen. Hoe is het jou na het koor vergaan? Want op een gegeven ogenblik, denk ik, ga je misschien meer doen met die muziek?
1: Ja, ik ben aan het eind van mijn puberteit dacht ik, nou, ik wil toch wel eens kijken of ik nog bij wat andere plekken aan het zingen kom. En toen op een gegeven moment ben ik aan het conservatorium begonnen. Als countertenor.
0: Ja.
1: Dat is een hoge stem die dus ook helemaal voortkomt uit zo'n jongenskoor.
0: Mm-hmm.
1: En uit de noodzaak om mannen de altpartij te laten zingen.
0: Oké.
1: En dat heb ik 4 jaar gedaan op het conservatorium. Daar ben ik mee afgestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik een aantal jaar na mijn conservatorium, nou ja, het voelt toch nog niet helemaal zoals ik zou willen dat het voelt.
0: Ja.
1: Of zoals ik denk dat het zou kunnen voelen. Dus toen ben ik wat verder op onderzoek uitgegaan. En ik ben sinds een jaar ongeveer bezig als tenor.
0: Ja.
1: Een stapje lager.
0: Ja. En dus nu voor de groep, hè, als dirigent, als artistiek leider, zangdocent. Is dat dan ook heel anders dan om daartussen te staan?
1: Nou, qua gezelligheid is het niet anders. Het is nog steeds eenzelfde soort groep. Het vraagt van mij wel andere kwaliteiten.
0: Ja.
1: Ik moet iets meer vooruitdenken en ik kan iets minder achterover zitten en toekijken hoe de repetitie voor mij geleid wordt.
0: Ja, want je moet natuurlijk nu zelf gewoon die leiding geven.
1: Ja.
0: En je bent zelf nog jong, 25 geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Is dat dan fijn dat jij zelf ook jong bent? Hè? Die klik tussen jou en die jonge jongens in het koor, werkt dat mee?
1: Nou, ik denk af en toe dat ik me nog best goed kan verplaatsen in de denkwereld van een puber.
0: Mm-hmm.
1: Maar het valt me toch ook steeds meer op dat dat toch eigenlijk ook best wel meevalt.
0: Oh.
1: Dat ontgroei je toch best wel snel.
0: Jawel, hè? Ja, het zijn ook hele andere levens die je hebt natuurlijk.
1: Nou, zeker. Ja,
0: ja. Ja. Waar ga jij je op focussen binnen het koor? Is er iets waar jij specifiek mee aan de slag wilt?
1: Het is eigenlijk vooral het voortzetten en het doorbouwen op wat we de afgelopen jaren al neergelegd hebben. En daarin iedere jongen individueel zo fijn mogelijk laten zingen en daardoor op een zo hoog mogelijk resultaat komen.
0: Mooi, ja, prachtig. Ik wens je daarbij heel veel succes. Fijn dat je ook even aan de telefoon wilde komen om dit allemaal te vertellen. En zet hem op, hè.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Hoi, hoi.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is Alveen. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. De gezondheidsklachten van triathlondeelnemers in Klassina-Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Drenthe. De organisatie van de triathlon zette de GGD in omdat veel deelnemers last kregen van diarree, misselijkheid en braken. De deelnemers raakten waarschijnlijk besmet via het zwemwater. Sandra Korthuis wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noordenveld. De huidige burgemeester Klaas Smit legt per 1 november het ambt neer. Korthuis wordt benoemd door commissaris van de Koning Agnes Mulder. Volgens haar kan de gemeente in de tussentijd op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat diegene eind 2027 wordt geïnstalleerd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hogeveen staat vanavond het landelijke stikstofbeleid op de agenda. En dat is opmerkelijk, want gemeenten hebben daar weinig over te zeggen. Het Rijk en de provincie gaan daarover. Volgens Hilma Hooyer van Gemeentebelangen is het debat vanavond niet voor de bühne, maar om de boeren te steunen. Pro Hogeveen daarentegen vindt het niet nodig om collega's in Den Haag aan te spreken. Fractievoorzitter Stan van Eck zegt dat die discussie thuis hoort in Den Haag en in Assen. Dat was het. Meer nieuws uit de provincie vind je via rtvdrenthe.nl en de app.
6: Daphne, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk eens even kijken wat het weer in Drenthe voor ons in petto heeft. Gert Voerman, een hele goede middag.
8: Goedemiddag, Marita.
6: Het is een prachtig weertje eigenlijk, hè? Niet heel heet, prima temperatuur, beetje zon erbij. Ik mag niet klagen.
8: Nee, zeker niet. Hè? Met september op de kalender en dan het prachtige weer met zon erbij. Waar het niet extreem warm of te fris is. Actueel temperaturen zo'n 18, misschien wel lokaal 19 graden.
6: Ja.
8: En Hogeveen die heeft alweer ruim 3 uur zon te pakken. Wat je wel op dit moment ziet is dat er daar wat stapelwolken gaan ontstaan. Nou, dat is ook de trend van vanmiddag. Er zullen wat meer stapelwolken gaan ontstaan. Het blijft droog. Temperatuur komt nog een gaatje bij. Dus gemiddeld over de provincie 19 graden. Het zou zomaar eens kunnen plaatsen dat dan iemand op de thermometer even 20 graden afleest. En een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht verandert het niet zo heel veel. Het is wisselend bewolkt. Het blijft droog. Een zwak windje vannacht. Temperatuur zo'n 11 tot 12 graden. Maar tegen de ochtend komt er meer bewolking opzetten. En morgen hebben we toch een ander gedrag. Dan passeert er een zwak front. Of in ieder geval een front. Dus een oud front. Vrij veel wolken. Spaarzame opklaring. Plaatselijk valt wat regen of een bui. In de loop van de middag neemt het weer in intensiteit af. Maar toch een heel andere dag dan vandaag.
6: Oké, dus we moeten er echt even van genieten.
8: Je moet er echt van genieten. In die zin, morgen een mindere dag. Maar kijk je vervolgens weer naar de vrijdag. Dan passeert er weer een... dan moet ik zeggen dat de zaterdag... Ik ga als door elkaar heen. Naar de zaterdag. Dan passeert er weer een hoog drukgebiedje. Met regelmatig zon. Een paar stapelwolken. En een beetje vergelijkbaar weer type als vandaag.
6: Oh, heerlijk. Dus we hebben het er echt wel prima voor staan gewoon. Hè?
8: Ligt toevallig. Dat is de juiste samenvatting.
6: Helemaal goed. Gert, dankjewel. Fijne middag.
8: Hetzelfde.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

Brian Adams en Melanie C waren dat en When You're Gone. Zometeen gaan we naar Robert. Hij is natuurlijk op Jack voor ons. En hij ziet een droom van mensen in vervulling gaan in de natuur. Nou, en hoe toepasselijk is dan deze plaat? ABBA, I Have a Dream.

0: Ze leerde jodelen van haar opa. Ze maakte daar een liedje over. En ze deed afgelopen jaar mee aan het Songfestival Drenthe. Ze komt uit Dalen. Ilse Scholten was dat.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ik heb geen idee of onze Robert ook kan jodelen. Wat hij wel kan, is voor ons prachtige bijdragers maken. Want hij is weer lekker in de natuur. Robert, goedemiddag.
3: Ja, en ik hoop dat die kwaliteit wat dat betreft beter is dan mijn jodelkwaliteit. Want dat zeg je treffend. Ja, daar ligt niet mijn talent, laat het zomaar even noemen. Ik ben inderdaad een prachtig stukje natuur met de, ja, toch al die wat bijzondere naam, de Onlanden. Hè? Land waar eigenlijk niks met kunt. En ja, waar je dan maar beter iets moois mee doen kunt. En dat heb ze hier enige titelleden gedaan. En dat bent dan de Onlanden worden. Boswachter Bas Swiers, die ziet die ding over mij. En wat normaal dood en dood stil is, waar je een speld kunt horen van, is dat nou niet het geval. Want het geluid van de natuur wordt even tijdelijk overstemd door het geluid van een gigantische hoogwerker. Nou, die ziet hij niet voor niks.
4: Nee, jongen. Die wordt de vraag de hele dag ingezet om 100 mensen, die minder valide zijn,
3: ja,
4: naar grote hoogte te laten stijgen en te laten genieten van die Onlanden.
3: Precies, want er is precies zojuist een vrouw met een... ja, wij moeten heel hoog kijken trouwens. Ja, hey, hoe hoog zal het wezen? 50 meter?
4: Nee, 20, oh. 20.
3: Mijn inschattingsniveau is nog niet... ik dacht, hij is nog niet op de top. Nee, maar ze stond inderdaad op een grote hoogte in ieder geval een vrouw in een rolstoel. In ieder geval een rondje dus door de Onlanden hen draait. En ik denk dat we straks een hele grote glimlach tegemoet zien kunnen als ze weer naar beneden komt of niet.
4: Ja jongen, die mensen genieten volop. Zij genieten echt van zo'n gigantisch natuurgebied waar je heel mooi overzicht over hebt. En het heeft ook iets wat de mensen voelen, de kwetsbaarheid van het leven lijkt wel eens. En ja, zijn oud en zien ook eigenlijk dat die kwetsbaarheid van die natuur, dat je daar voorop moet komen. Ja, zij voelen hoe belangrijk zo'n natuurgebied is.
3: Ja. En ik kan me ook voorstellen, als jij niet meer zo goed te been bent, ik zie meerdere mensen in rolstoel zitten of die niet meer goed lopen kunt. Hoe beperkt dat voelt moet als je daar al die dan hebt, hè, de natuur in, misschien met er wel Groningers bij die zo hebben, de stadhuid wipt en dat je nu alsmaar afhankelijk bent van andere mensen. Hoe mooi is dit dan, dat dit kan?
4: Ja, die mensen genieten daar volop van en het is een eigen dagje uit natuurlijk voor ze. We kunnen het allemaal een beetje voorstellen wat dat betekent. Het is schitterend weer. Op grote hoogte, samen met de boswachter omhoog, die vertelt je van alles over het gebied.
3: Ja, ik wou net zeggen, want jij staat hier bij mij te praten. Moeten de vrouw in kwestie dan zelf, maar er stiet nog één bij.
4: Nee, ik heb collega's gelukkig. Ah, ja.
3: Wat is dat verhaal? Wat wordt er verteld?
4: Nou, we staan hier in de grootste waterberging van Nederland. Dat vergeten we, ruim 3000 hectare. Een waterbergingsgebied samen met natuur. En dat is eigenlijk hoe het werkt. En een toekomstbeeld ook misschien wel voor Nederland. En dat is wat we hier vertellen en laten zien.
3: Ja, dit is ook niet de eerste keer dat je dit doet. Mag ik dan aannemen dat het zo'n succes is dat je dit blijft herhaalt?
4: Ja, de mensen moeten zich inschrijven. Het is elke keer vol, nu ook weer 100 mensen. Het is natuurlijk heel bewerkelijk. Hè? Mensen moeten in veiligheidshesjes en het kost tijd, je neemt de tijd.
3: Ja.
4: Dus, maar het is een hele waardevolle dag.
3: Dus het gaat per één omhoog? Of?
4: Nee, met 4 man tegelijk.
3: Oké, okay. Want anders is het helemaal niet te doen. Ja. Ja, want ze zit ook al een tijdje boven. Ze draait nou richting de zon. Ja, ik hoop dat we straks deze vrouw nog even spreken kunnen. Als hij weer een deel komt om de grote glimlach te zien. Maar mensen die daar zitten, bent hij al west of moet hij nog?
4: Nee, die staan allemaal in de wachtrij.
3: Die staan allemaal in de wachtrij. Dus
4: een cakeje erbij en een limonade. Dus
3: ja, want ik wil zeggen, de catering is er ook goed voor elkaar.
4: Zeker, we moeten die mensen verzorgen en een mooie dag geven.
3: Grote tafels met lekkere koffie en wat lekkers erbij inderdaad. Dus ik loop even naar die mevrouw toe. Zullen we eens even kijken? Ja, dankjewel. Even kijken. Boswachter Bart Swiers was dat. Van Natuurmonumenten. En ik loop even langs een opgezette vos, tenminste ik hoop dat die opgezet is. En ik zal deze vrouw even vragen die hier zit te wachten. Duur hier wel omhoog?
5: Wat zeg je?
3: Duur hier wel omhoog?
5: Jawel.
3: Ja?
5: Je kunt er goed in zitten.
3: Het liep mij behoorlijk spannend toe.
5: Oh, ik zal het beleven.
3: Ja. Wat, je hebt je voor opgegeven om dit te gaan doen?
5: Nou, ik weet niet of ik me opgegeven heb, maar ik ga het wel doen.
3: Je zit hier niet voor niks in ieder geval, dat is wat zeker is.
5: Ja.
3: Je wordt niet gedwongen om dit te doen.
5: Nee, zeker niet.
3: Precies. Dat is wel vrije wil om omhoog te gaan.
5: Ja.
3: Wat hoop je daar boven aan te treffen?
5: Nou, de natuur.
3: Ja.
5: Kijken welke bomen en grassoorten, dat soort dingen.
3: Ja. Is dat iets waar je, ik weet niet waar u woont, maar is dat iets waar je mist normaal?
5: Echt missen kan ik niet zeggen, maar ik vind het mooi om het te zien.
3: Dat snap ik. Ja. En zo'n zicht wat je straks hebt, dat is natuurlijk wel uniek.
5: Ja, zeker. Ja. Ja. Waar woont u?
3: Ik woon in Hooghalen.
5: Dat is vlakbij Bijlen.
3: Ja. Klopt. Ooit geweest?
5: Wat zegt u?
3: Ooit geweest?
5: Weet ik eigenlijk niet.
3: Nee. Nee, dat snap ik. Ook dat is mooi. Ik denk als je daar met een hoogwerker omhoog gaat, dan tref je ook van alles moois aan.
5: Ja, maar dan krijg je hetzelfde als hier, dan hier.
3: Nou, wie weet, iets meer bos. Maar goed, heel veel succes zometeen.
5: Dank u wel.
3: Alsjeblieft. Nou, de vrouw die boom is, die draait nog een rondje inmiddels. Ik had hoop dat we die nog even te spreken konden krijgen in de resterende tijd van deze radio bijdrage. Inmiddels arriveren er ook weer allerlei bussen met nijvolk. Vooral rolstoelgebonden mensen. Ik kan helemaal die meneer, dat ziet die meneer bij die een jas aan doet. En die een paar sandalen aan met blauwe sokken erin. Ik zal helemaal naar hem toe lopen. Goedemiddag. Gaat u ook omhoog zometeen? Oh, meneer hoort het niet. Gaat u ook omhoog met de hoogwerker?
6: Geen idee, maar gaat hij echt omhoog?
3: Hij gaat echt omhoog. Hij is al omhoog.
6: Nou, doe ik een keer mee als dat kan, ja.
3: Nou, dat zal toch vast kunnen, denk ik.
6: Ja, nou, dan ga ik meedoen. Maar ik hou mijn spullen hier nog even.
3: Ja, nou, u bent ook nog niet aan de beurt, dus u kunt rustig de limonade en de cupcake op.
6: Ik ben wel benieuwd, als we zo hoog gaan.
3: Ja.
6: Dat komt toch niet zo vaak voor, hè?
3: Wat hoopt u aan te treffen?
6: geen idee.
3: Nee.
6: Nog meer zon.
3: Nou, je bent in ieder geval 20 meter dichter bij de zon. Dat is één voordeel. Het is in ieder geval een drukke bedoeling hier in de Onlan. En iedereen die giet dus vandaag omhoog met die hoogwerker. Om op 20 meter hoogte, 30 meter hoogte een rondje te draaien door die prachtige Onlan. En er valt van alles te beleven. Mooi initiatief in ieder geval. Mij hoor je straks weer niet zo heel wiet voort vanuit Donden.
0: Hartstikke goed. Robert uit Hooghalen.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bedtijd met

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
3: Met Marita Slip.

0: Jai Coltrane was dat. En Go Like Elijah.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, ik weet niet of je het vorige week hebt meegekregen. Het verhaal van een gevonden trouwring bij een wasserette in Emmen. Ja, een ring uit 1969 met daarin de naam Anneke. Ja, van wie was toch die ring? Nou, de oproep werd bij ons gedaan en ook bij het Radio 5-programma Adres Onbekend. En er meldde zich een Anneke uit Siddeburen. Zij zou de eigenaresse zijn van die trouwring. Nou, eind goed, al goed. Maar het bracht wat teweeg, want we kregen als reactie hierop een appje van Desiree Balkema. En ik heb Desiree nu aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want jij meldde je in de app en je zei, ik heb ook een trouwring gevonden.
3: Ja, klopt. Ik zag dat anderen voorbij komen. En toen dacht ik, ja, ik heb hier ook één liggen. Ja. En ik weet niet wat ik ermee moet doen.
0: Nee.
3: En het spoor liep dood. En ik vind dat zo jammer. Het is vast van iemand die het vreselijk mist.
0: Ja.
3: En, tegenwoordig de waarde, emotionele waarde ook, denk ik.
0: Ja, dat denk
3: dus
0: ik ook.
3: Dus ik denk, ik stuur bericht.
0: Heel goed.
3: En we het eigenaar kunnen vinden.
0: Hoe heb jij deze ring gevonden? Waar heb je hem gevonden? En hoe is dat gegaan?
3: Wij hadden verjaardag. Mijn man was jarig 18 juli.
0: Ja.
3: En ik had stoelkussens gekregen van een vriendin van mij. En op een gegeven moment zijn we de boel aan het opruimen. En toen viel er zo een ring uit. Stoelkussen. Dus ik denk, nou, eenvoudig. Wij turen erin. Is vast van die op verjaardag is. Er staat in Marianne.
0: Okay.
3: En mijn moeder heet Marianne.
0: Oh, dus je dacht, dat moet van mijn moeder zijn.
3: En mijn schoonmoeder heet Marianne. Oh. Dus ik denk, komt helemaal goed.
0: Marianne
3: maar
0: zat.
3: Het was dus van niemand. Nee, het was, nee. En iedereen gevraagd. En toen dacht ik, wat moet je er dan mee?
0: Ja.
3: Toen heb ik ook de vriendin van wie ik de stoelkussens heb gekregen. Contact mee gehad natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Maar die zei ook van, die wisten het eigenlijk niet. Die kenden er ook niemand. En sommige mensen had ze nu ook geen contact meer mee. En ze is inmiddels ook verhuisd.
0: Okay.
3: Het was toen dat ze in Oudoornveen woonde.
0: Okay, dus die stoelkussens die kwamen uit Oudoornveen.
3: Ja, precies. Ja.
0: Dus misschien moeten we het ook een beetje in die hoek zoeken.
3: Klopt.
0: Zuidoosthoek van Drenthe, Oudoornveen, die kant op. Oudoorn, Emmen misschien,
3: klopt.
0: Valten.
3: Ja.
0: Okay. En er staat dus Marianne in. Het is een gouden ring. We laten hem trouwens nu ook op televisie zien.
3: Ja,
0: het is
3: een smal ringetje. Ik denk, van goud. Ja, vond ik ook. En het weegt ook niet heel veel. Dus ik denk dat het goud is. Maar ja, ik ben niet degene die daar dus verstand van heeft. Dus jullie denken ook goud?
0: Ja, dit lijkt mij goud. Het is een smalle band. Ja. Hij is ook glad aan de buitenkant. Ja. Maar binnenin daar staat een inscriptie. Jij hebt het over Marianne. En staat er ook iets van een datum in?
3: Ik weet het dus nu niet zo uit mijn hoofd. Ik hoopte dat jullie dat er nog even bij konden pakken.
0: Hmm.
3: Volgens mij... Oh, ja.
0: Dus het is lastig te zien, hè?
3: Ja, dat vond ik dus ook. En ik heb, ik zie niet zo heel goed. Ik had de bril erbij op, een lampje erbij aan en dan kijken zo. Ik dacht 23 mei, 63, kan dat?
0: Ja, 63, 53, 63, 23 mei kan ik er volgens mij ook nog wel een beetje van maken. Ja,
3: dat dacht ik ook.
0: Ja.
3: Dat dacht ik ook.
0: Ja.
3: De rest is best wel heel moeilijk te zien.
0: Ja, maar het zou dus betekenen dat die ring al heel lang in die stoelkussens heeft gezeten.
3: Het waren niet stokoude kussens, hoor.
0: Ja, wat bijzonder. Want dan ga je ook afvragen, hoe komt hij dan in die stoelkussens terecht, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En hij is dus niet van je moeder die Marianne heet. Hij is dus ook
3: hij is absoluut niet van iemand van ons.
0: Nee.
3: Okay,
0: dus op zoek naar een Marianne die getrouwd is in waarschijnlijk de jaren 60. Of de jaren 50. In mei in ieder geval. En die al heel lang haar trouwring kwijt is.
3: Is het altijd een trouwdatum die erin staat? Of is het soms ook een geboortedatum? Dat kan natuurlijk ook.
0: Kan
3: hè?
0: Beide, hè? Meestal is het de trouwdag. Ja. Maar het kan natuurlijk ook een geboortedatum zijn. Of een geboortedatum van haar man. Dat kan natuurlijk ook.
3: Bijvoorbeeld.
0: Jij hebt hem in ieder geval nu in je bezit, Desiree.
3: Ja,
0: We gaan gewoon de oproep doen. Als iemand nu zit te luisteren en denkt, hey, ik ben die Marianne. Of ik ken die Marianne. Of ik weet iemand in mijn omgeving die een trouwring verloren is. In de omgeving van Oudoornveen. Dan moeten ze eventjes contact met ons opnemen. 0592 33 11 88. En dan brengen wij je weer in contact met Desiree. Zullen we het zo doen?
3: Ja, heel goed. Ja. Ik hoop dat er iemand voor komt. Ja.
0: Ik hoop het ook.
3: Dat zou mooi zijn.
0: En als jij wat hoort, Desiree, laat het ons weten. Dan we gaan op zoek.
3: Ik hou jullie op de hoogte.
0: Helemaal goed. Ja. Top.
3: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. En jij bedankt dat je de oproep hebt gedaan. En heel veel succes, want je gaat zo rijden op een paard, hè?
3: Ja, nou nee, ik heb dat is iemand die kan dat beter als mij. Het is mijn paard, maar die wordt getraind door iemand anders.
0: Ah, maar je hebt je paard al helemaal klaarstaan en hij moet zo, geloof ik.
3: Ja, klopt. Hij moet dan zo de baan in. Dus dat is leuk. Het is in Hellendoorn.
0: Leuk.
3: Mooie dag ervoor.
0: Prachtig. Ja. Nou, heel veel plezier en we houden elkaar op de hoogte.

0: Ja, je ziet ze gaan, hè, die boots. Met daarin Nancy Sinatra. These boots are made for walking.
1: De slingerplaat.
0: Tijd voor de slingerplaat. Tenminste om het thema bekend te maken, Daphne.
2: Zeker.
0: Wat gaan we daarmee doen als we dan een thema hebben? Nou, dan gaan we op zoek naar liedjes, hè, binnen dat thema. En dan gaan we 26 liedjes proberen te verzamelen. Even voor 2 uur, dan geef jij een slinger aan het rad. En het rad bepaalt eigenlijk welk liedje we dan helemaal gaan draaien. Jij zit er klaar voor?
2: Zeker. Ja, ja, absoluut. Ja?
0: Helemaal het hoofd.
2: Ik heb er wel zin in. Nou, ik was alvast wat nummers aan het bedenken. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat de luisteraars dat doen.
0: Ah, dat komt vast goed. Het thema van vandaag heeft eigenlijk alles te maken met het vorige verhaal dat je hoorde. Namelijk het verhaal van Desiree die een trouwring heeft gevonden. Een bizar verhaal in stoelkussens die ze had geleend voor een verjaardag van haar man.
2: Heel bijzonder.
0: En daar rolde ineens een ring uit. En het is een ring volgens haar uit 1963. Met daarin de naam Marjan. Nou, heb je trouwens iemand in je omgeving die Marjan heet, waarvan jij weet, hey, die is al heel lang haar trouwring verloren.
2: Ja, of juist de man, toch?
0: Kan ook.
2: Ja.
0: Kan ook een herenring zijn met daarin Marjan gegraveerd.
2: Precies.
0: Ja, zou eigenlijk ook nog best wel logisch zijn.
2: Ik weet eigenlijk niet wat normaal is bij trouwringen.
0: Ik weet het ook eigenlijk niet. Maar goed, dus ja, we zoeken dus iemand die een trouwring kwijt is met daarin de inscriptie Marjan, die zich daarin kan vinden. In de omgeving van Odoorneveen was het allemaal. Maar het bracht ons aan het denken. En we dachten, ja, het is natuurlijk heel vervelend als je een trouwring kwijt bent.
2: Ja.
0: Of je zoekt het.
2: Ja, en dan hoop je dat je het weer vindt.
0: Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de steekwoorden van vandaag. We zoeken daar liedjes over kwijt, over verdwenen, over zoek, over vinden. En dat mag dan in de breedste zin van het woord. Ik zou zeggen, wees creatief, bedenk een leuke suggestie en stuur hem dan door. 0592 33 11 88.

Bette Midler was dat en Beast of Burden op zoek naar liedjes over op zoek zijn of iets kwijt zijn of iets vinden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de trouwring die Desiree vond met daarin de inscriptie Marianne, een gouden trouwring. Hey, het volgende liedje past er trouwens ook heel erg goed bij. Het zijn de Foundations, Baby, Now That I Found You.

0: hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
9: Half twee geweest, Renna Daphne voor het laatste nieuws uit Drenthe.
10: Goedemiddag. De gezondheidsklachten van triathlon-deelnemers in Klassina-Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Drenthe. De organisatie van de triathlon zette de GGD in omdat veel deelnemers last kregen van diarree, misselijkheid en braken. De deelnemers raakten waarschijnlijk besmet via het zwemwater. Sandra Korthuis wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noordenveld. De huidige burgemeester Klaas Smit legt per 1 november het ambt neer. Korthuis wordt benoemd door commissaris van de Koning Agnes Mulder. En volgens haar kan de gemeente in de tussentijd op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat diegene eind 2027 wordt geïnstalleerd. En Jurgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De International van Curaçao gaat naar de Tempe Bay Roadies. Dat is de koploper van groep A van de USL Championship. Het ene hoogste niveau in de voetbalcompetitie in Amerika. De 32-jarige voetballer uit Emmen blijft dus in Florida, want hij komt over van Miami FC. Dat was het. Meer nieuws uit Drenthe en iets daarbuiten dus vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
9: Daphne, dankjewel. En dan naar het weer in Drenthe, Gert Voerman.
11: Vanmiddag is een afwisseling van zon en stapelwolken en de temperatuur loopt op tot een graad of 19, misschien wel lokaal 20 graden, met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Hey Remon!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Autotaalglas zit echt overal.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor
2: met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Ooit, heel lang geleden, heb ik dit liedje een keer gedrumd. Danny van Blondie. Ja, jij kijkt mij aan.
1: Leuk.
0: Is echt waar. Ja. Zou ik me nu vragen, kun je het nog steeds? Ik sla even over. Nee joh, dat is echt een eeuwigheid terug. En dat kan ik nu niet meer. Maar dat geeft helemaal niks. Dat was hartstikke leuk om te doen. Een keertje. Wat ook hartstikke leuk is om te doen, is natuurlijk onze slingerplaat vandaag op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met zoeken of kwijt zijn of terugvinden. En dat heeft alles te maken met de zoektocht van Desiree naar de eigenaar van een gouden ring met daarin de inscriptie Marianne. En dan denken wij dat erin staat...
1: Ja, 23 mei of juni.
0: Ja, dat is een beetje lastig.
1: En dan 53 of 63.
0: Ja. Ja. Het is echt van een oude ring. Hij kwam uit een stoelkussen na een feestje van haar man. In Odoorneveen komen de stoelkussen, daar komen ze vandaan. En we denken dat het toch nu een herenring is. Ja. Dat is logischer. Hè? Het lijkt ook op een herenring. Met natuurlijk de inscriptie Marianne, dat je van je vrouw. Hè? Dus welke meneer is een ring kwijt? Een trouwring met daarin dus de naam van zijn vrouw. Namelijk Marianne. Dan laat het even weten. Maar het inspireerde ons dus wel voor de slingerplaat. We komen echt heel erg veel leuke liedjes binnen.
1: Ja, zo... Ja, deze kwam echt het vaakst binnen. Van Lucas, Harry, Alex en Joke onder meer.
0: Jazeker. Hij is ook wel heel passend hoor.
1: Zeker.
0: Want je hebt inderdaad nog steeds niet gevonden wat je zocht. Helemaal goed.
1: Ja, dubbel telt hij eigenlijk. Ja.
0: En als je het nou echt kwijt bent hè, en je krijgt het maar niet terug en zo, dan kan je je zo verloren voelen zonder dat wat je zoekt. En dat weet ook Roel, want hij gaf deze door van Cressip, Lost Without You.

0: De volgende?
1: Ja, je kan natuurlijk ook de controle verliezen. Het gaat niet alleen om fysieke dingen. Daar zingt Teddy Swims over.
2: Ja, en daar kwam er allemaal om mee, ja. Zeker.

0: En toevallig zijn we nu op zoek natuurlijk naar de eigenaar van een trouwring. Maar je kan van alles kwijt zijn. Dat weten ook Femi en Greet. En daarom komen ze met deze van Toon Hermans.
1: Mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven?
0: Nou, die zou ook maar kwijt zijn, hè?
2: Nou, inderdaad.
0: Moet je dus onder. We kregen een appje, geloof ik, van Ria. Die had ook een goeie.
2: Ja, Best Still met Things We've Lost in the Fire.
0: Ja. Dingen die we kwijt zijn geraakt, maar je kunt ook iets terugvinden. En Cody kwam met een heel toepasselijke John and Vangelis, en I'll Find My Way Home. Helemaal goed. Ik doe er nog eentje. Jan die belde mij net en die zei... Ja, wat dacht je van die sleutel van die jukebox? Die kan je ook kwijt zijn, hè?

0: Nou, je zou het maar kwijt zijn. Hartstikke vervelend.
1: Oh, dan zouden wij niet blij zijn. We zijn hier.
0: We zijn wel heel stil op de radio. Heb je nog een leuke suggestie? Geef hem nog even 5 minuutjes. Kun je nog eventjes bellen door. 0592 33 11 88. Dit zijn Suzanne en Freek. En halverwege...

0: Diana Ross was dat. En My Old Piano. En bij deze sluiten we de lijnen.
1: De slingerplaat.
0: Want het is echt de allerhoogste tijd om te gaan slingeren. En Daphne die heeft dat grote rad bij zich staan. Oh, die is er al helemaal klaar voor. We zochten het afgelopen uur naar liedjes over zoeken, vinden, kwijt zijn. Heeft alles te maken met het oproepje van Desiree in de hulplijn. Zij heeft namelijk een trouwring gevonden uit 1963 of uit 1953. Daarin staat de naam Marjan, een gouden trouwring. Ja, wie is die trouwring verloren ooit? Hij zat in een stoelkussen en die kussens die kwamen uit Odoorneveen. Dus als je nou denkt van, hey, dat zegt mij wat, nou bel eventjes. Het inspireerde ons dus tot de slingerplaat en het afgelopen uur zijn we dus op zoek geweest naar liedjes over zoekend vinden en kwijt zijn. We hebben een hele mooie lange lijst.
2: Zo. Ja, we hebben veel liedjes gevonden.
0: Je hebt wel twee van die ratjes kan vullen met al die liedjes die er binnen zijn gekomen. Maar we hebben natuurlijk nog een eindplaat nodig. Daphne, ik zou zeggen, gooi hem er maar in. Een flinke slinger. Kansen, hè? Wat kan jij niet eigenlijk?
2: Ach, dankjewel hoor. Dat doet me goed.
0: Ja, ik maak graag je.
2: Even kijken, wat is het nou? Een thee.
0: Een thee, ja. Een thee. En heb jij vast een lijstje?
2: Ik heb het lijstje. Ja.
0: Oh, ja, ik mooie. Heb hem ook. Ja, hele leuke.
2: Losing My Religion.
0: Van R.E.M. Ja. Het is de suggestie van Henk. Dank allemaal voor het meedenken en het insturen van al die leuke suggesties. En dit is hem dus geworden van Henk Schoenmakers. Losing My Religion. R.E.M.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt

0: Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen, één gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
2: Met Marita Slip.

0: Foreigner op Radio Drenthe. Say you will.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ja, dat is de prijs die we weggeven deze hele week. Een accu-schroef boormachine.
3: Ding, ding, ding, ding.
0: Ja, precies. Oh, echt hè. Heel veel letters. En als je dat heel snel achter elkaar zegt, dan kom je er helemaal niet meer uit. Maar dat is niet de enige prijs die je krijgt. Als je namelijk die accu-schroef boormachine wint, dan krijg je daar ook nog een haakse-slijper bij.
3: Nou, top.
0: Een goede prijs.
3: Ja, handig hoor.
0: Ja, ben jij een beetje een klusser?
3: Ja, zeker.
0: Echt?
3: Ja.
0: Wat goed.
3: Nee, ik vind dat wel heel leuk. Ik ben wel iemand, dat was vroeger ook altijd, gewoon zelf doen.
0: Oh, wat goed.
3: Ja, of ik het kan, mwah. Maar ik kan ook wel even zelf uitzoeken, zeg maar.
0: Oh ja, en dan gewoon met een filmpje erbij, desnoods als je het niet kan. En je
3: of
0: laat
3: papa even bellen.
0: Oh, toch wel.
3: Ja, wel even vragen van hoe werkt het eigenlijk? Want dat is natuurlijk een echt handige persoon in de familie.
0: Ja, en als er rook uitkomt, dan even je vader bellen. Ik heb hem gesloopt, volgens mij.
3: Nee, over het algemeen kan ik het wel zelf.
0: Oh, wat goed voor jou, zeg.
3: Dus dat is wel mooi.
0: Nou, goed. Ja. Jij hebt een haakse slijper en een accuboormachine.
3: Ik heb geen slijper, maar ik woon op 1 hoog. Oh. Om dan daar iets te gaan slijpen.
0: Heb je niet nodig?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Nou goed, thuis zit er misschien iemand te luisteren die denkt, ja, maar ik heb het wel nodig, die haakse slijper en die accu-schroefboormachine. Nou, wat moet je daar dan voor doen? We spelen ons bouwplaatsspel. Je hoort zo meteen een hele ijverige bouwplaats waarvan alles wordt gedaan, ook misschien wel met een haakse slijper. Ja, en natuurlijk wordt tijdens is het klussen de lekkere radio aangezet. Maar ja, door de herrie is eigenlijk bijna niet te horen welke hit er, zeg maar, gaat onder al dat lawaai. Weet je het wel? Dan moet je natuurlijk gauw even bellen. Dit is de opgave van vandaag.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Ja, dit moet wel te doen zijn,
3: toch? Ik wilde bijna meezingen.
0: Ja, ik had hetzelfde. Ja. Ja. Gaan we niet doen, want dan geven we het weg. Ja. Als jij het weet. 0592331188 voor die accu-schroef, bobmachine en haakse slijper.

0: Stevie Wonder was dat. En uptight. Everything's alright.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Nou, zo eens even kijken of everything alright is met onze kandidaat Wim Verder uit Borgen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wim, wij geven een accu-schroef boormachine weg. En ik heb mij laten vertellen door Daphne dat jij die heel goed kan gebruiken.
3: Jazeker, de accu van mijn boormachine die is stuk, dus die kan ik niet meer opladen, dus dan kan ik ook niet meer boren.
0: Nee.
3: Dus dan moet ik alles met een schroevendraaier doen en gaatjes in de muur met een schroevendraaier, wat moeilijk natuurlijk.
0: Ja, dat is wel zo. En dat klinkt trouwens alsof jij ook wel weer te klussen bent dan.
3: Ja, zeker. Ik ben bij huis, dus ik heb altijd wel wat te klussen.
0: Wat is het laatste project wat je hebt opgepakt?
3: Ik heb een tafelbladje gemaakt op een tafel die niet, die was wat roestig en dergelijke. Daar dus heb ik wat planken opgemaakt, zodat je er weer wat op kon zetten.
0: Oh, wat goed. Jij hergebruikt ook. Dus dat gaat dan niet weg, maar dan maak je er weer een nieuw blad op en dan wordt het weer mooi.
3: Ja, daarom. En voor buiten, dat is handig dan.
0: Maar als je inderdaad de accu van de boormachine stuk hebt, en hij is dus ook niet meer te repareren, die accu.
3: Nee, die accu die is kapot, dus zal binnenin. Maar ja, die accu's die zijn, hoe noem je dat, compleet. Er zitten geen schroefjes in dat je hem uit elkaar kunt draaien. Dus je kunt ook niet binnenin kijken wat er precies stuk is.
0: Nee.
3: Maar goed, je doet hem aan een stopcontact om hem op te laden, maar het lampje blijft rood.
0: Ja, dat is niet goed.
3: Ik doe hem weer in de accu of in de boormachine.
0: Ja.
3: En dat doet hij nog niks.
0: Dat is geen goed teken, Wim. Dan heb je inderdaad een nieuwe nodig. Nou, dat kan dus zomaar gebeuren. Als je natuurlijk de opgave goed hebt. Je krijgt het dan trouwens van ons ook nog een Haakse slijper bij. Ik weet niet of je die al had.
3: Nee, maar die komt altijd van pas.
0: Dat bedoel ik. Ja, daar kun je niet genoeg van hebben. Nou, dan krijg je die er ook nog bij. Zal ik gewoon nog even één keer de opgave laten horen?
3: Jazeker.
0: Dit is hem.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Ja, we wilden bijna mee gaan zingen weer. Maar dat doen we niet. Maar dat mag jij natuurlijk wel doen, Wim, als je het goede antwoord weet.
3: Dus Walter Kroes met Ik heb de hele nacht liggen dromen.
0: Zeker weten. Helemaal goed, Wim. Gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: We gaan een accuboormachine naar je toe sturen en een Haakse slijper. En dan kan jij weer lekker klussen binnenkort.
3: Prima. Hartstikke bedankt.
0: Mooi. Graag gedaan. Blijf aan de lijn, zou ik zeggen. Dan kom je nog even bij Daphne. Dan gaan we het regelen voor je.
3: Prima. Succes met de uitzending.
0: Dank je wel, Wim. Fijne dag, hè. Hoi.
3: Hoi.

aan. Ik heb de hele nacht liggen dromen van Wolter Kroes. Dat heeft Wim uit Borgen gewoon een accu-schroef boormachine opgeleverd. Zometeen geeft René natuurlijk ook nog weer zo'n fantastische prijs weg. En zometeen 2:30 gaan wij bellen met een artiest die voor de allereerste keer een single uit heeft in Drentertainment.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Het is 14:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
8: Goedemiddag. De gezondheidsklachten van triathlon-deelnemers in Klassina-Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit het onderzoek van de GGD Drenthe. De organisatie van de triathlon zette de GGD in omdat veel deelnemers last kregen van diarree, misselijkheid en braken. De deelnemers raakten waarschijnlijk besmet via het zwemwater. Lieke Nooyen uit Coevorden gaat toch naar het WK wielrennen in Montreal. Een harde val in de Tour of Britain leek roet in het eten te gooien. Nooyen liep hier een sleutelbeenbreuk op, maar ze is op tijd hersteld. En daarom gaat de regerend Nederlands kampioen op de weg toch naar Canada. Hier doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. Het WK wielrennen is van 20 september tot 27 september in Montreal, Canada. Jurgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De international van Curaçao gaat naar de Tempe Bay Roadies, de koploper van groep A van de USL Championship. Dat is de ene hoogste voetbalcompetitie in Amerika. De 32-jarige voetballer uit Emmen blijft dus in Florida, want hij komt over van Miami FC. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Daphne, dankjewel. En dan naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
9: Vanmiddag is een afwisseling van zon en stapelwolken. En de temperatuur loopt op tot een graad of 19. Misschien wel lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: BZN was dat. En Just an Illusion. Ja, donderdagmiddag 2:20. En dat betekent maar één ding.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Ja, tijd voor Drentertainment. En in Drentertainment vandaag heb ik een hele leuke gast die met een allereerste single komt. Mariska Hulshoff, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hi. En we gaan het maar meteen zeggen, Mariska. Je bent de dochter van Lucas en Gea.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en die kennen we natuurlijk. Hartstikke beroemd, jouw ouders. En jij treedt eigenlijk met jouw allereerste single. Ik hoor je stem nog. Treed je een beetje in de voetsporen van je ouders?
2: Ja, hartstikke leuk. Het was al wel jaren een wens van mij.
0: Oké.
2: En nu is eindelijk die wens uitgekomen. En ik ben heel enthousiast.
0: Ja, dat snap ik. Hey, maar hoe is het allemaal een beetje dat balletje aan het rollen gegaan? Waarom dacht je van, nou, nu is het moment?
2: Nou, ik ging voor de verrassing, heb ik een liedje gezongen voor mijn opa en oma. Toen ze 60 jaar getrouwd waren, begin dit jaar. En toen heb ik zulke leuke reacties gekregen van iedereen. En toen is eigenlijk wel een beetje het vuurtje gaan branden. Toen keek ik naar mijn ouders toe en toen zei ik van ja, ik wil je echt nu echt mee verder. Ik voel echt dat dit de tijd is voor mij om het gewoon te ontdekken. En zo een beetje. En toen kwamen we later, kregen mijn ouders een single. Nou, tenminste een demo te horen van een schrijver. Wat niet helemaal bij hun paste, maar wel heel erg mooi vonden. En toen liet ze hem luisteren en dat was dit nummer.
0: En toen dacht jij, dit moet hem zijn, dit is voor mij.
2: Ja, dat voelde echt zo.
0: Ah, wat goed. Hey, Mariska, heb jij altijd al gezongen?
2: Nou, vroeger wel wat, maar gewoon meer voor mezelf. En ik heb wel eens wat zangles gehad en ik heb heel even in een bandje gezongen.
0: Ja.
2: Maar nooit echt doorgezet.
0: Nee. Maar nu dacht je gewoon vanwege dus opa en oma die 60 jaar getrouwd waren, dan moet het gewoon nu. En hoe is dat dan nu voor je? Want je hebt dan nu je eerste single uit. Smaakt het dan ook naar meer?
2: Ja, dat zeker. Ja, okay. Wat ik al zei. Ik wil je nu heel graag gewoon serieus mee bezig gaan. En nu de eerste single uit is, dan nu wil ik wel. Krijg ze ook wel leuke reacties weer. En ik denk, dit is wel echt iets wat ik wil.
0: Ja, en wat vinden je ouders ervan? Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze gewoon hartstikke trots op je zijn.
2: Ja, die zijn apetrots.
0: Ja. En die moedigen je denk ik ook helemaal aan?
2: Ja. Zij maakt me ook een beetje wegwijs in de muziekwereld.
0: Ja.
2: Want het is nog wel, veel is nieuw voor mij.
0: Ja.
2: Maar ik heb veel aan hun begeleiding en dat is echt top. En het is ook heel leuk om samen dingen met mijn ouders te doen. Ook het repeteren.
0: Jullie repeteren ook echt samen?
2: Ja, we gaan om de week ongeveer. Kom ik bij mijn ouders. En dan gaan we repeteren.
0: En optreden? Zeggen ze ook al van, hey, maar Mariska, je kan wel met ons mee?
2: Ik ga wel de laatste tijd vooral veel met hen mee. Maar dat is meer omdat ik het gewoon heel erg leuk vind.
0: Ja.
2: Maar nee, ik ben nog niet op een plek geweest waar hun ook gingen optreden en dat ik daarna ging of zo. Okay. Dat is nog niet gekomen.
0: Maar je hebt wel ergens al live gestaan?
2: Ik heb twee keer een liedje mogen zingen.
0: Kijk, dat is toch leuk?
2: En van één keer mijn eigen single, ja.
0: Ja, super. Nou, en je zei het al, het smaakt naar meer. Maar eerst natuurlijk gewoon deze fantastische single. Ik hoor je stem nog, waar gaat die over?
2: Het gaat over een relatie die over is. Omdat eigenlijk gewoon het is op en het wil niet meer.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kun je diegene ook niet vergeten. En blijft hij altijd je nummer 1.
0: Mooi.
2: Daar gaat het niet over.
0: Nou, dan gaan we er gewoon naar luisteren, Mariska. Ik vind het superleuk dat we je even aan de lijn mochten hebben. Ik wens je heel erg veel succes. En als je weer een heel leuk nummer uit hebt, dan denk vooral aan ons, zou ik zeggen.
2: Ga ik doen, dankjewel.
0: Helemaal goed, dankjewel hè.
2: Doei, fijne middag.

Bob Marley en de Wailers waren dat in Steer It Up. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is George Ezra en Budapest. En dan rest mij het om jou een fijne middag te wensen. En veel plezier zometeen bij René.

0: een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment.

0: perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen.
1: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

0: Als je vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je het wel. Hè? Als een uurtje met een Motown-klassieker begint, dan kan mijn middag niet meer stuk. Hopelijk de jouwe ook niet. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s and 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, lekkere opening van het dagelijkse 60s en 70s uurtje. Ook vandaag is het weer zover. Tussen nu en 4 uur zetten we ze weer op een rijtje. Wat van die pareltjes die gemaakt zijn in die bijzondere decennia. De jaren 60 en de jaren 70. Het komend uur kun je onder andere de Hollies verwachten.

En deze van Mary Wells. En ook Neil Diamond gaat voorbij komen. What a beautiful noise. Coming up from the street. En McGuinn, Clark en Hillman. Nou, als ik met deze kleine voorbeeldjes al niet aangegeven heb wat een magistraal uurtje het wel niet gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Verder heb ik ook drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1965 voor je meegenomen. De jukebox gaan we straks weer binnenrijden, maar dat is pas helemaal aan het eind van het uur. Alles op zijn tijd, roep ik dan altijd. En dan maar eens beginnen met onze vrienden uit Ierland. Hier is

0: Eerst had je de Byrds. Dit was een beetje, ja, je zou kunnen zeggen de tweede jeugd van de Byrds of zo. Hè. De legendarische Byrds ging op een gegeven moment uit elkaar. En op een gegeven moment begon het toch weer een beetje te kriebelen bij deze drie heren. McGuinn, Clark en Hillman hebben de koppen weer eens, of beter gezegd de vleugels, bij elkaar gestoken in dit geval. En dat leverde een soort van, ja, nieuwe Byrds op, zou je kunnen zeggen. Een soort reïncarnatie. En ze noemden zich heel eenvoudig McGuinn, Clark en Hillman. En Don't You Ride Her Off Like That. En daarvoor nog het oude bandje van Van Morrison, dat pas succes kreeg toen de band al niet meer bestond eigenlijk. Them and Here Comes the Night. Drie liedjes over drie. En dan gaan we de bibliotheek altijd eens eventjes in om de geschiedenisboeken daar van de planken te trekken. En daarin zie ik dat het op deze dag in 1961 is dat zich een drama voltrekt in de Formule 1.
1: At 3 p.m. on race day, the flag fell. On trip starting from pole position, but catastrophe was to strike on lap 2. The Ferrari flew off the track, ejecting its driver and causing him fatal injuries before it continued into the crowd, killing 11 spectators and injuring others, three of whom subsequently died.
0: Ja, tijdens de Grand Prix van Italië komt de Ferrari van Wolfgang von Tripp in botsing met de Lotus van Jim Clark. Von Tripp komt van de grond, wordt uit de auto geslingerd en overleeft dat niet. De Ferrari schiet het publiek in. Daar vallen 11 dodelijke slachtoffers en ook nog een aantal gewonden. En nog eens 3 van die gewonden overlijden later in het ziekenhuis. Dan naar deze dag in 1966, exact 60 jaar geleden, dan komt deze plaat van de dan nog Golden Earrings op nummer 39 binnen in de top 40.

Daddy, Buy Me a Girl stijgt uiteindelijk nog door naar nummer 12. Nou, Barry Hay die zit dan nog niet bij de band. De zanger op deze single is nog Frans Krassenburg. En dan naar Elvis Presley. Hij zit op deze dag in 1967 in de RCA-studio's in Nashville. Hij begint aan een 3 dagen durende opnamesessie. En hij neemt daar onder andere Big Boss Man op, maar ook...

0: play. Well, I thought my picking would set him on fire, but nobody wanted to hire a guitar man.
1: Dan toch bijna de neiging om het hele liedje te draaien. Maar daar hebben we vandaag even geen tijd voor. Komt de andere keer wel weer, hoor. Guitar Man. Dat nummer is trouwens niet speciaal voor Elvis geschreven. De King neemt zijn versie op nadat Jerry Reed er al mee in de hitlijst heeft gestaan. Nou, Jerry Reed vindt het prachtig. Sterker nog, hij speelt de gitaarpartij op Elvis zijn versie. Hij wordt er door Elvis speciaal voor uitgenodigd, en daarmee is het natuurlijk een perfecte samenwerking. Gaan we naar deze dag in 1970. Dan zit Lynn Anderson in de studio en neemt daar dit liedje op dat uitgroeit tot een echte country klassieker.

Rose Garden komt in oktober van dat jaar 1970 uit in Amerika en haalt dan de nummer 3 in de Billboard Hot 100. In Nederland komt Rose Garden in januari 1971 binnen in de Nederlandse top 40 en komt hier tot nummer 2. Ja, en dan tot slot nog even naar dit bijzondere liedje dat op deze dag in 1977 binnenkomt op nummer 25 in de top 40.

ja, ik ga wegleen van Dingetje. Het is een parodie op Cocaine in My Brain van Dillinger. En met als hoogste notering nummer 10 wordt het nog een grote hit ook. Dingetje is het alter ego van Frank Paardenkoper, die in die tijd nog in het dagelijks leven op Schiphol werkt. En onzinnige flauwekul liedjes maken, dat doet hij puur voor de lol. En hij zegt daarover, het is allemaal onzin. Ik vind het leuk dat er zoveel mensen zijn die mijn humor begrijpen. Ik heb een goede baan. Ik ben niet afhankelijk van inkomsten van de platenverkoop. Nou, dat is in de loop der jaren wel veranderd. Tegenwoordig werkt hij als sidekick bij onze collega's van 100% NL. En daarin maakt hij nog altijd een beetje van dit soort onzinliedjes. Dan is even een oude hitlijst tevoorschijn toveren. Het is de top 40 van deze dag in 1965. Drie groeibriljantjes op een rij, zou je kunnen zeggen. Met zometeen de Ivy League en Tossing and Turning. Ook nog Help van de Beatles. En eerst zijn hier Sonny & Cher en I Got You, Babe.

0: Vente en de Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN de Haas. Bron voor goed boeren.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat UpToDate Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. UpToDate Woman, in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: De bladeren vallen en de

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Nog net niet helemaal 3:30, maar wel bijna hoor. Dus we gaan gewoon naar de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. De gezondheidsklachten van triathlondeelnemers in Klazinaveen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Drenthe. Lieke Nooyen uit Coevorden is geselecteerd voor het WK wielrennen in Montreal. Dat doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. Het WK wielrennen is van 20 tot 27 september. En Jurgen Locadia uit Emmen heeft een nieuwe club gevonden in de Tampa Bay Rowdies in Florida. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug via rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan snel over naar Gert Voerman.
3: Vanmiddag is een afwisseling van zon en stapelwolken en de temperatuur loopt op tot een graad of 19, misschien wel lokaal 20 graden, met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
14: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
14: Met René Steenbergen.

0: just to give it all to.
1: Precies 50 jaar geleden kwam er een album uit van Neil Diamond. Dat album dat heette Beautiful Noise. En je raadt het al, dit is daarvan het titelstuk. En dat album en deze single waren allebei een hele grote hit. Daarvoor nog Crosby, Stills en Nash met de Marrakesh Express. En je hoorde ook nog de Hollies. En The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Het blijft een onmogelijke titel, maar wel een goed liedje. Laten we het daarover eens zijn. Het is 13 minuten over 3:30. Ik had het eerder dit uur al even. McGuinn had ik het over. McGuinn, Clark en Hillman. Een beetje de reunie. De reïncarnatie van de Birds, zou je kunnen zeggen. En ja, ik had net ook al Crosby, Stills en Nash. Dus ik zat een beetje in dat West Coast hoekje. Toen dacht ik, ik kan nog best wel eens even weer wat verrassends van de Birds tevoorschijn trekken. En dan nu eens een keertje niet Mr. Tambourine Man. Begrijp me niet verkeerd, niks mis mee, maar die hoor je sowieso best wel vaak. En die mannen van de Birds, die hadden toch wel een of andere merkwaardige voorliefde voor Bob Dylan nummers. Was ook niet zo verwonderlijk, want ze zaten op hetzelfde platenlabel als Bob Dylan. Maar die mannen waren zelf ook wel fan van de grote meester. Sterker nog, ze hebben ooit eens een heel album gemaakt met alleen maar Bob Dylan nummers daarop. En ja, is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak, maar in het geval van Bob Dylan durf ik hem wel te doen. In het geval van de Birds werden ze dan wel naar een hoger plan getild, toch? Nou, dat zullen de Dylan-puristen mij niet in dank afnemen. Maar goed, het is nou wel gezegd, hè. En ook na die plaat met al die Bob Dylan-covers bleven ze dat best wel regelmatig doen. Mooie Bob Dylan-nummers in een Birds-jasje steken. Op een of andere manier leende dat materiaal zich daar hartstikke goed voor. Nou, dat deden ze bijvoorbeeld ook op hun album Sweetheart of the Rodeo. Dat kwam in 1968 uit. Wel een Bob Dylan nummer, alleen toen was er nog geen versie van de meester zelf. Die kwam pas jaren later met zijn eigen versie. Hij was trouwens niet zo te spreken over de versie van The Birds, want die mannen hadden toch iets hier en daar gedaan met de tekst. En dat moet je bij Bob Dylan niet doen. Dat vindt hij niet leuk. Dus er zijn zo in de loop der jaren wel plaagstootjes overheen en weer geweest. Ach, dat is ook weer goed voor het showbiz gehalte, hè. Een van de vele Bob Dylan nummers van The Birds dus, maar wel eentje die je niet meer zo heel vaak hoort. En een beetje in het countryhoekje. Best wel leuk. The Birds dus en You Ain't Going Nowhere.

verschijnt binnenkort een documentaire over het maken van het legendarische album Rumours of Fleetwood Mac. Nou, daar zijn nog wel wat verhalen over te vertellen. En dit is een van de vele klassiekers die daarop staat. Go Your Own Way en daarvoor nog The Birds met You Ain't Going Nowhere. We gaan zometeen naar de jukebox voor vandaag met een legendarische band, maar eerst nog Mary Wells.

Eendagsvlieg uit 1964, Mary Wells en My Guy. We zijn toe aan de jukebox voor vandaag. En daarin vandaag twee klassiekers van The Doors. Wat is nou het geval? Op deze dag in 1972 is het laatste optreden van The Doors. Tenminste, met Jim Morrison. Nee, dat zeg ik verkeerd. Die was daarvoor al overleden. En de overgebleven Doors die gaan nog een tijdje door als trio. Maar die geven een jaar later er ook de brui aan. Het allerlaatste liedje dat ze spelen, dat is Light My Fire. Uiteraard zou ik bijna willen zeggen. Nou, dat ga ik zo meteen voor je draaien natuurlijk. Daarvoor gooit een muntje alvast in de jukebox. Maar eerst nog even een andere Doors klassieker daarvoor. En daarmee gooien we de deur dicht voor het jaren 60 en 70 uurtje voor vandaag. De naald gaat op de plaat voor Lover Medley.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Oh, ik ben echt

0: Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.

0: Spotlight draaien, niks mis mee. Maar laten we deze ook vooral niet vergeten, zeg. Meatloaf and You Took the Words Right Out of My Mouth.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, laat ik toch hopen dat ik dat effect niet op Daphne heb.
3: Nee, zeker niet.
0: Jij zit nooit om een praatje verlegen.
3: Nee hoor.
0: Jij komt er altijd wel uit. Je hebt het bekkie op de goede plek. En daarom heb je dit werk natuurlijk ook.
3: Ja,
0: dat begrijp ik wel.
3: Ja, ja, altijd wat kunnen zeggen, hè.
0: Hey Daf, fijn dat je er bent. Het is gereedschapskistweek op Radio Drenthe.
3: Ja, top.
0: Jongen, jongen. En wat zijn die pakketten gewild, hè? Met die accu-schroefboormachine en die slijper erin.
3: De lijnen zitten elke keer helemaal vol.
0: Dat zal straks niet anders zijn. Na 16:30 gaan we weer overschakelen naar de bouwplaats voor een ontzettend moeilijke opgave. Zei hij met gevoel voor understatement. Nee, het spelletje is niet heel ingewikkeld deze week. Hè? Dat valt wel mee. En dan kun je dat prachtige gereedschap winnen. Maar dat doen we straks na 16:30. Robert is nog op jak. Leuk dat Robert er weer is.
3: Ja.
0: Op vakantie. Kijken waar hij zo meteen weer in belandt. En daar rolt hier weer van alles uit de telex, zie ik wel.
3: Ja, zeker. Nou, ik heb het eigenlijk eerst een vraag voor je. Heb jij wel eens iets gevonden dat van waarde is?
0: De liefde.
3: Ah, beautiful.
0: Nee, jij bedoelt dus een gevulde portemonnee of zo?
3: Ja.
0: Nee, ik geloof het niet.
3: Nou. Nou, een man uit Denemarken wel. Hij vond in zijn tuin een enorme schat die de Vikingen daar ooit begraven hebben. Dat is al even geleden. Het gaat om zo'n 700 zilveren staven, armbanden en munten.
0: Oh, er zat geen Roemeense armband bij, toevallig?
3: Nee, dat was allemaal zilver, hè? Oh, die waren goud. Ja, afkomstig wel uit allerlei plekken in Europa. Die hebben die Vikingen natuurlijk geplunderd, denk ik dan.
0: Donkere macht.
3: Ja. Waarschijnlijk zijn die spullen zo'n 1000 jaar geleden daar begraven. Maar ja, de vinder hoeft zich niet echt rijk te rekenen.
0: Oh, ik zit net te denken van, dat is leuk als dat in de tuin ligt.
3: Leuke bonus.
0: Ja.
3: Maar ja, in Denemarken is bij wet geregeld dat je vikingschatten naar een museum moet brengen.
0: Oh, dat is voor de culturele geschiedenis ook wel goed. Nee, dat begrijp ik wel.
3: Is wel goed. Ik hoop dat hij wel iets van een troostprijsje krijgt.
0: Een vendersloon of iets van een blijk van waardering.
3: Een
0: museum, ja, dat
3: ja, precies. Ja, dus elke keer kan hij ernaar kijken en denken, oh, nou ja, goed. Nog meer nieuws. Op de spoedeisende hulp hebben ze steeds vaker last van dronken patiënten.
0: En dat komt natuurlijk door...
4: Wij gaan beide. Nou,
0: en alles wat daaruit voorkomt.
3: Precies, ja, want de kans dat er iets gebeurt is natuurlijk wat groter met een schrokje op.
0: Drink jij nog wel eens een borrel?
3: Ja, wel eens. Ja, ja. Maar de laatste keer dat ik bij de spoedeisende hulp zat, was ik inderdaad van mijn fiets gevallen.
0: Door de drank?
3: Nee, had ik dus niks op en dat was het frustrerende, want dat werd wel gedacht.
0: Dat het nog minder erg is dan dat je wel een slok op hebt.
3: Ja, nou ja, maar goed. Ja, dat is wel wat erger. Want patiënten die dronken zijn, die zitten soms wel onder de ontlasting of braaksel.
0: Een lekker onderwerp.
3: Ja, sorry. Zijn nauwelijks aanspreekbaar. Ja, dat is een beetje aan de orde van de dag inmiddels.
0: Dat komt er een beetje bij, ja.
3: Ja, en dan hebben we nog niet eens gehad over de dronken mensen die lastig doen. Nou, artsen die balen natuurlijk van die situatie. Want iedereen die aankomt bij de EHBO wordt keurig verzorgd, dronken of niet. Maar ze zeggen ook, ja, heel veel van deze ongelukken kon je voorkomen door een beetje beter te doseren.
0: Nou, dan tappen wij er even eentje in. Maar dit is een 0.0, hè?
3: Ja.
0: Dat kan, ja. Beetje doseren dus is altijd belangrijk.
5: Bier kan je doseren. Ik kan tegen mezelf zeggen, nou, 5 bier en dan stoppen. Ja. En dat doe ik ook echt. En dan drink ik daarna tequila. Of je dan... het enige probleem is wel... Bij 5 alcoholische versnaperingen... en een aantal vrouwen herkennen zich daarin... dan 5 drankjes en dan voel ik mezelf sexy. Maar ja, sta je in zo'n club? Heb je ook een spiegel vaak? Kun je een beetje naar jezelf kijken? Nou, lekker. Dan ik me zo... Ga ik soms op een podium verstaan? Lekker op een podium. Of in een kooi? Nou ja. En dan sta ik daar en iedereen kijkt naar mij.

0: moet je niet meer doen als je 36 bent. Moet je gewoon niet meer doen. Tot je 35ste macht hebt, maar daarna mag het gewoon niet meer. Wat moet, wat, ik heb gewoon een vrouw thuis, ik heb gewoon twee dochters. Ik heb het helemaal voor elkaar, ik ben helemaal gelukkig. Dan ga ik het allemaal, of met vijf biertjes ga ik het allemaal op het spel zetten. Ja. Dan sta je in zo'n discotheek. Ja. Je hebt vijf biertjes op. Ja. Er staat een meisje tegenover je. Nee, ook vijf drankjes op. Ja, het is donker. Ja. En ze gaat ga dansen. Nou, ga je toch een gesprek aan? Nou, en... En voordat je het weet, ben je een grens over waar je van tevoren dacht... Nou, die ga ik niet over. Die ga, nou, ga je toch over. Heb ik 10 minuten plezier. Ben ik nog lang bezig trouwens. 10 minuten plezier. En dan dat schuldgevoel, joh, dat duurt veel langer. Ja, 12 minuten. Ja.
1: Steenberg.

0: de schoenen mee.
1: Vroeger noemden ze zich May en June. Tegenwoordig zijn ze over op Nederlandstalig werk en noemen ze zich gewoon als zichzelf. De Assense zusjes, de Asser zusjes moet ik zeggen. Anouk en Jora in de stoute schoenen.
2: Op Jack.
3: Met Robert Oosting.
1: Om de voorspelbare brug maar even te maken. Hij heeft ze in elk geval de hele dag al aan. Nou, eigenlijk bijna 24 uur per dag. Robert, waar ben je beland?
4: Ik ben beland op donderslag in Donden. En dat is voor de mensen die... leuk om dat festival een beetje te duiden. Herman zit hier bij me, die loopt net nog even weg. Er wordt nog wat sigaretten verhandeld. Je begint al te lachen. Nee, flauwekul hoor. Jij staat hier bij me en ik moest geloof ik een beetje duidelijk praten. Anders dan...
5: Jawel, het komt allemaal goed.
4: Jawel, hè?
5: Jawel.
4: Je wat met het gehoorapparaat doet of zo? Of...
5: Ja, nee, ze zijn helemaal opgeladen. Dus...
4: Oh, nou, dan maak ik me er helemaal geen zorgen om. Ik denk, als er nou een raar antwoord nu komt, dan kan het wezen dat je mij niet begreep. Maar ja, dat ging allemaal leuk. Nee, wist dat hier nou op het festivaltrein voor de hoeveelste keer inmiddels?
5: Het is de 24e keer. De 24e keer en het is 24 keer een groot succes.
4: Ja, hè?
5: Ja, nee, donderslag is gezellig, gemoedelijk. Nooit ellende, nooit problemen. En het publiek is altijd heel tevreden.
4: Vanaf editie 1?
5: Vanaf editie 1. We zijn wel begonnen met zonder tent in de tijd. En dan hadden we plastic zakken tegen de regen. En dan moesten mensen maar aantrekken. Maar op de duur hebben we dat toch een beetje professioneler gemaakt. En we hebben nu een hele grote tent die heel gezellig is. Met een prachtige bar.
4: Yeah.
5: Dus, en fantastische muziek weer deze keer.
4: Het is jullie eigen tent of huur je die?
5: Nee joh, nee. Dat zou veel te duur zijn, dat kan niet.
4: Nee, het is best wel een grote tent. Hè?
5: Een grote tent, ja. Het is 40 meter, hè.
4: Yeah.
5: Ja, het is echt groot. Ja.
4: De kriem vol, denk je?
5: Ja, elk jaar komen er 300-400 mensen. En het leuke is... Het zijn mensen die bijna elk jaar komen. Er komt elk jaar weer een heleboel mensen bij. En er komen elk jaar weer een heleboel mensen die elkaar weer kennen.
4: Yeah.
5: Het is kortom, het is gewoon gezellig. Het is, yeah. Je mag het niet missen eigenlijk.
4: Hoe verholt donderslag zich, ieder Drentse dorp heeft zo'n beetje een tentfeest tegenwoordig. Hè? Je strukkelt erover. Yeah. Hoe verholt donderslag zich daartoe?
5: Donderslag is natuurlijk apart. Hè? Het is een... Je nostalgisch feest. Wat we doen is heel veel tribute bands. Hè? Dus bands uit de jaren 60, 70. En er is een groot publiek, zeg maar, die dat graag wil horen.
4: Yeah.
5: En er zijn weinig festivals waar je dit soort muziek kunt horen. En we hebben altijd, de gemiddelde leeftijd zit onder bij de 40, 50. En we zien steeds meer jongeren komen. Want die oude muziek, hè, de tribute bands zijn heel populair. Ook op televisie, zeg maar. En die hebben wij al jaren. Dus...
4: Jullie bent eigenlijk voorlopers hier.
5: Wij zijn, ja, eigenlijk zijn we voorlopers. Ja, dat klopt. Ja.
4: Maar zeg jij, het gemiddelde publiek waar die komt is 40, 50 jaar. Maar als ik sowieso mee toekijk, dan kijk naar de vrijwilligers die hier rondlopen. Die zijn allemaal veel jonger.
5: Ja, dat klopt. Die zijn een stuk jonger. En we krijgen ook steeds jonger publiek erbij. Want de oude nummers, hè, want die jongeren die kijken ook naar al die programma's op tv, hè, van tribute bands.
4: Ja.
5: En die beginnen dat steeds leuker te vinden. Want die oudere muziek, die spreekt iedereen aan. Nou, en dat bieden wij elke keer weer.
4: Ja, wat voor alle muziek heb je hier staan komend weekend?
5: Wij hebben hier staan Simply Red. Een hele mooie band uit Duitsland. We hebben staan Toto, een joeker van een band. Met iets van een 8 of zoiets. Ze hebben ook een uur nodig om het podium op te bouwen.
4: Ja, maar als ik kijk, ik denk, is het podium nog wel groot genoeg voor 8 maanden?
5: Nou, kan net.
4: Ja, hè?
5: Kan net, ja. Nou, en zaterdag hebben we Foreigner. Dat is iets moderner en dat spreekt de jeugd vooral aan.
4: Ja.
5: En daarna Easy Deasy. Ja, en Easy.
4: Gaat dak eraf.
5: Ja, dak eraf, hè. Ja, hoop ik niet van de tent trouwens, maar. Maar dat wordt weer prachtig.
4: Yeah.
5: Ja, zonder meer.
4: En nou is het een probleem om overal vrijwilligers te krijgen. Is dat hier ook het geval? Of lukt het toch elk jaar maar weer?
5: Want... Nou, het lukt elk jaar weer.
4: Yeah.
5: Wat we wel merken is dat de belangstelling wel een beetje minder wordt. Dat heeft te maken met het feit dat heel veel vrijwilligers zijn al 15 tot 20 jaar vrijwilliger.
4: Yeah.
5: Hebben intussen verkering gekregen, kindertjes gekregen enzovoort. Dus ja, die hebben meer belangstelling dan alleen donderslag. Maar we hebben elke keer nog genoeg.
4: Ja, want ik denk, voor mij was ik hier 3 jaar terug. En toen was dat ook het geval van Gieter. Nou, deur Gieter niet deur. We kunnen niet genoeg vrijwilligers vinden. Maar het is toch nog weer 3 jaar lukt om het weer voor elkaar te krijgen.
5: Nou, dat was misschien op dat moment zo. Maar eigenlijk is dat nooit een probleem.
4: Nee.
5: We hebben, er komt ook een beetje dat we houden voortdurend contact met de vrijwilligers.
4: Ja.
5: We hebben in mei altijd een hele grote startbarbecue met muziek in mijn achtertuin. En dan zijn alle vrijwilligers aanwezig. En dan wordt het ook weer een beetje gemotiveerd, zeg maar.
4: Ja. De meeste mensen doen het misschien wel voor die barbecue.
5: Nou, voor de gezelligheid.
4: Precies.
5: Ja.
4: Hey, maar goed, jij hoopt helemaal een volle bak dit weekend, een volle tent. Ben je er nog kaarten? Of hoe gaat dat?
5: Nou, je kunt het makkelijk bestellen, gewoon via de website. Je logt in op de website en je kunt direct afrekenen en je krijgt direct de kaarten. Dus allemaal heel makkelijk.
4: Nou, en voor een klein bedrag kun je dan zien Simply Red, Foreigner, AC/DC en Toto. Nou, wie wil dat nou niet? Ik weet niet, het bent wel de cover. Dat is een kleine disclaimer voor de mensen die net radio waren. Het zijn de coverbands, hè?
5: Ja, het zijn coverbands, maar wel hele goeie.
4: Ja, misschien wel beter dan de echte.
5: Ja, nee, nou, soms wel.
4: Ja,
5: we hadden jaren geleden ook een band, hoe heet dat? Golden Earring bijvoorbeeld. En dan krijg je ook de echte fans, hè? En die kwamen na afloop bij me en zeiden, dit is mooier dan het origineel.
4: Ja.
5: En zo kijken we ook. Want je kunt, een voorbeeld, als je een ABBA-band wil hebben, kun je kiezen uit 20. Nou, wat wij doen is niet alleen kijken naar wat het kost, maar ook naar de kwaliteit. Dus we vragen bandjes op, we kijken filmpjes. En als het ons goed lijkt, dan huren we ze.
4: De crème de la crème van een coverband staat hier in Donden.
5: Kwaliteit bieden.
4: Precies. Nou, die kwaliteit die kun je hier dus belusten dit hele weekend. Vrijdag en zaterdagavond in Dunden op Dundenslagkaarten met de koop via de website.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen in diner, al voor €99.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
9: Bijna 4:30. Snel over naar Daphne Planken voor het regionale nieuws.
10: Goedemiddag. Het Atlas Theater in Emmen heeft te maken met waterschade door een lekkage. Het theater onderzoekt nog hoe groot de schade precies is en verwacht morgen meer duidelijkheid te kunnen geven over de gevolgen voor de programmering. Bezoekers van voorstellingen die vanavond niet door kunnen gaan worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Lieke Nooyen uit Coevorden gaat toch naar het WK wielrennen in Montreal. Een harde val in de Tour of Britain leek roet in het eten te gooien, want ze brak daarbij haar sleutelbeen, maar ze is op tijd hersteld. En daarom gaat de regerend Nederlands kampioen toch op de weg, toch naar Canada. Hier doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. Het WK wielrennen is van 20 september tot 27 september. En Jurgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De international van Curaçao gaat naar de Tempe Bay Roadies, de koploper van groep A van de USL Championship. Dat is de 1 na hoogste voetbalcompetitie in Amerika. De 32-jarige voetballer uit Emmen blijft dus in Florida, want hij komt over van Miami FC.
9: Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Voor het weer naar Gert Voerman.
11: Vanmiddag is een afwisseling van zon en stapelwolken en de temperatuur loopt op tot een graad of 19, misschien wel lokaal 20 graden, met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot 11 of 12 graden.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
17: Zo.
18: Interpolis. Glashelder.
19: Hey, Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: Dit zijn de Doobie Brothers. Een beetje heet Long Train Running. En daarvoor nog de nederpop van Doe Maar en Sinds een Dag of Twee.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Nou, niet sinds een dag of twee, maar al sinds een, wat is het, een dag of vier, hè?
3: Ja, klopt helemaal, sinds
0: de
3: maandag.
0: De hele week al geven we die gereedschapssets weg. Want er wordt hier net wel geroepen van de accuschroefboormachine. En dat klopt ook wel. Mm-hmm. Alleen, er zit ook een haakse slijper bij.
3: Nou, kijk eens aan.
0: Voor de tegeltjes.
3: Dat is wel handig.
0: Ik heb al een paar mensen in de uitzending gehad de afgelopen dagen. Die zeiden, ja, ik ben met de douche bezig. Of dat moet nog gaan gebeuren. Nou, dan zit je natuurlijk altijd met die tegeltjes. En dat je niet lekker uitkomt. Of dat er net even een hoekje uit moet voor een leiding of zo.
3: Ja.
0: Ja, dan kun je niet zonder.
3: Nee, en dan heb je het gewoon in huis. Ja.
0: En
3: als je wint.
0: Accu-schroefboormachine er ook nog bij. Nou, je bent er helemaal klaar voor gewoon. Gewoon in het kader van... Helemaal zin om de gereedschapskist uit de schuur te halen.
3: Buurman en buurman.
0: Ja, dat een beetje, ja. We spelen het hele week al dat spelletje daarbij... waarbij we gaan overschakelen naar de bouwplaats... waar het een herrie is. Dat hoort ook zo op een bouwplaats. Dat is alleen maar een goed teken. En midden op die bouwplaats daar staat zo'n hele dikke bouwradio... en daar komt een liedje uit. Maar ja, als het daar zo'n lawaai is... kun jij dan horen welk liedje daar uit die radio klinkt. Dat willen wij graag van jou weten. Gisteren, laat ik het gewoon even eerlijk zeggen... had ik een super makkelijke. Ik denk dat die vandaag misschien ietsje lastiger is.
3: Oké, ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet gehoord. Dus,
0: niet dat hij niet te doen is. Nee. Maar ik heb ze makkelijker voorbij horen komen. Dus even met die oortjes in de radio. Luister goed naar die bouwradio midden op in die blubber op de bouwplaats. En vertel ons welk liedje komt daar nu uit.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
3: Nou, dat is wel een lawaai inderdaad.
0: Dat wel. Zo. En het is ook een redelijk recent liedje. En dat is dan wel eens lastig, hè? Als je die klassiekers hebt, dat zit altijd al een beetje in je achterhoofd.
3: Ja, maar jij geeft nu weer een gratis tip weg. Dus
0: ja,
3: dan,
0: maar zo ben ik. Je kent mij.
3: Ja.
0: Maar ja, welk liedje is het? Ik denk dat die wel te doen is, maar een beetje lastig misschien. We gaan het wel zien. We gaan de lijnen opengooien en dan kun je je melden bij ons. En wie weet zit je zometeen in de uitzending. En is zowel die haakse slijper als die accu-schroef-boormachine voor jou. Het meest beroemde nummer. Telefoonnummer van Drenthe is nog altijd 0592 33 11 88. Je mag ons ouderwets bellen, maar een appje sturen kan ook. Ik druk nu op de knop, dan zijn de lijnen open.

0: we kennen het hier natuurlijk voornamelijk als Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. Maar dit was het origineel van Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En daarvoor, mooi hoor, nieuw werk van Keith Urban en Michael McDonald. Die hebben de handen ineengeslagen op We Go Back.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ja. Ideaal voor elke klusser.
0: Leuk en aardig, maar er zit ook een haakse slijper bij. Dat vergeten we steeds te roepen, maar het is wel zo.
3: Even erachteraan roepen. En
0: twee voor de prijs van één. Je kunt het zomaar winnen. Marcel, goedemiddag. Marcel Hofman.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het met de klusserij in huis, Hofman?
4: Tot nu toe is het een beetje rustig.
0: Oh ja, maar heb je nog een projectje op stapel staan?
4: Jawel.
0: Ja, wat moet er nog gebeuren?
4: Nou, we willen nog een keer de slaak nog een keer veranderen en wat dan ook. Dus,
0: Altijd wel wat te doen, hè?
4: Precies.
0: Ja, dan heb je wel goed gereedschap nodig. Je snapt waar ik naartoe wil.
4: Ja.
0: Hè? Ja. Een goede accu, schroef, boormachine en zo'n haakse slijper, dat is nooit weg. We gaan weer even naar die bouwplaats om te horen welk liedje daar klinkt.
5: Hé hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Vond je moeilijk, Marcel?
4: Nee.
0: Oh. Wij wel namelijk, omdat het is best een redelijk nieuw liedje, hè?
4: Ja, mijn vrouw die wist hem ook al gelijk. Dus,
0: jullie kennen je recente klassiekers, dat is wel duidelijk. Want wat is het volgens jullie?
4: Robert van Hemert en Mona Lisa.
0: Dat is helemaal goed. En een gezamenlijk antwoord begrijp ik, want je vrouw wist hem ook.
4: Ja.
0: Nou, dan moet je zelf even uitvechten wie de haakse slijper krijgt en wie de boormachine is.
4: Nee.
0: Daar kom je wel uit, hè?
4: Precies.
0: Ja, goed zo. We gaan het allemaal regelen met je. Dus jij kunt binnenkort aan de klus. Je zegt net wel van, misschien is een keertje de slaapkamer. Maar nu jij dat gereedschapssetje binnenkort krijgt, heb je geen excuus meer. Hè? Nu moet het ook echt gebeuren.
4: Nee, precies.
0: Nou, ga er binnenkort lekker mee aan de gang. En als het klaar is, dan zien wij wel een fotootje hier, hè?
4: Ja, dat komt goed.
0: Goed. Heel veel plezier met die prijs en dankjewel voor meedoen, hè.
4: Dankjewel.
0: Hoi.
4: Dankjewel. Hoi.

0: leuk dit, hè.
1: Die lat hoog.
0: Robert van Hemert en Mona Lisa. Dat is ook die jongen van Zoet Zout Zuur. Weet je wel, die zanger. Nou, die had dit op zijn naam staan. En dat was het liedje dat in deze ronde van ons spelletje uit de bouwradio kwam. Mona Lisa. En dat leverde Marcel mooi eventjes dat gereedschapsetje op. Hartstikke leuk. Ja, morgen spelen we het nog. En zaterdag nog. En dan is de hele gereedschapskist leeg. Dan gaan we weer iets anders verzinnen. Maar het is nogal een gewilde prijs, dus je moet er nog wel even bij zijn. Morgenochtend bij Judith rond 8:30 spelen we weer een nieuwe ronde van dat spelletje. Zometeen na 5:00 blikken we terug op de afgelopen radiodag. En er is hier weer van alles voorbij gekomen. Bijvoorbeeld over de yoghurtfabriek in Hoogeveen. Zijn weer ontwikkelingen. Een bijzondere hoogwerker midden in de onlanden, vlakbij Pijzen. Gedoe om vuurwerkvergunningen. Er moet meer gesport worden in Emmen. En een hele bijzondere boom hier vlakbij de studio aan de Bijlerstraat in Assen. Een monument van een boom, letterlijk en figuurlijk. Nou, wat het verhaal daarachter is en al die andere zaken hoor je zometeen na 5:00. En tot 5:00 nog net even deze van Tom Petty en de Heartbreakers. Dit is Learning to Fly.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het

0: medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: titelsong van die ultieme dansfilm uit de jaren 80. Flashdance van Irene Cara.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 alweer zie ik op de klok staan. Daarom snel naar het belangrijkste nieuws uit Drenthe. Daphne, wat speelt er zoal?
3: Het Atlas Theater in Emmen heeft te maken met waterschade door een lekkage. Het theater onderzoekt nog hoe groot de schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de programmering.
0: Ik heb net even gekeken. Weet je wat extra sneu is?
3: Nou.
0: Ze zouden dan morgenavond het nieuwe theaterseizoen aftrappen.
3: Oh nee.
0: Hele gezellige feestelijke avond, weet je wel, met wat previews van shows die dan verderop in het seizoen zouden komen.
3: Oh.
0: Nou, die is al afgeblazen.
3: Oh, zonde. Ja, nou ja.
0: Nou, we houden dat in de gaten.
3: Ja, ja,
0: dat is ook niet te zeggen hoe groot de schade en zo is. En dat zijn ze nog aan het bekijken allemaal.
3: Precies. En ze zouden morgen meer laten weten over die gevolgen.
0: Daar horen we morgen vast meer over.
3: Ja. Verder nog, de gezondheidsklachten van triathlon deelnemers in Klasina-Veen eind vorige maand werden veroorzaakt door het norovirus. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Drenthe. En Lieke Nooyen uit Coevorden is geselecteerd voor het WK wielrennen in Montreal. Hier doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. En het WK is van 20 september tot 27 september.

0: ben je Hanna mee? En op een dag gaat de telefoon. Hallo, met Bluff. We willen graag een liedje met je maken. Ja, dan knijp je jezelf ook wel even in de armen, denk ik. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Het heeft geleid tot Ik ben niet meer bang. Geen vuurwerk dit jaar in Assen. Tenminste, niet legaal. Er geldt natuurlijk een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen en stichtingen kunnen een ontheffing aanvragen. En zo in groepsverband toch nog vuurwerk afsteken. Maar niet in Assen. Burgemeester Marco Oud ziet de ontheffing dit jaar niet zitten.
1: Nou, toen deze mogelijkheid in de wet kwam, is gelijk al gezegd, het is eigenlijk praktisch niet uit te voeren. En we hebben nog een keer heel kritisch gekeken of wij het in Assen op een goede manier zouden kunnen doen, die ontheffing geven. En nogmaals, dat geldt alleen voor verenigingen en voor stichtingen. Dus er zitten echt heel veel voorwaarden aan. En we hebben gezegd, het is niet verstandig om dat dit jaar te doen.
2: En voor wie is dat praktisch dan niet haalbaar? Voor ambtenaren, voor hulpverleners, waar moet ik aan denken?
1: Nou, in de aanvraagtraject zitten gewoon heel veel voorwaarden. Tot op dit moment hebben zich ook nog geen mensen hadden zich bij ons gemeld om het te willen. Maar vooral in het toezicht, wat we dan een ronde jaarwisseling zouden moeten hebben, gelden zoveel eisen dat onze BOA's er eigenlijk niet voor geëquipeerd zijn. Die zijn er niet voor uitgerust. De politie heeft al aangegeven het ook niet te gaan doen. En als je dan kijkt wat er allemaal gevraagd wordt, hebben we moeten zeggen van, nou, dit is gewoon niet verstandig. Dus we doen het niet.
2: Ja, maar verwacht u ook dat ondanks het verbod particulieren toch vuurwerk gaan afsteken en dat u daaraan ook al de handen vol hebt die nacht? En misschien wel
1: ja,
2: die dagen daaromheen?
1: Ik denk dat het de komende jaren heel ingewikkeld gaat zijn om het vuurwerkverbod ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat vraagt echt een enorme mentaliteitsverandering van iedereen die op zichzelf in het verleden altijd graag vuurwerk heeft afgestoken. Maar nogmaals, daar gaan we als gemeente niet over. We gaan wel met de politie kijken van wat voor handhaving daarop mogelijk is. Maar ik denk als je op oudejaarsavond uit het raam kijkt, dat je toch wel vuurwerk zult zien.
2: Maar je zou kunnen zeggen, als we stichtingen en verenigingen dan juist wel zo'n ontheffing geven, dan trekt dat misschien wel heel veel mensen die anders zelf vuurwerk zouden afsteken.
1: Ja, dat zou kunnen. Alleen het is dus, als je ziet hoeveel voorwaarden eraan verbonden zijn, en dan maakt het voor de stichting ook wel erg ingewikkeld. De afstanden die het publiek moet hebben, de veiligheidsplannen, de afzettingen, de controle op hoe het gebeurt. Nou, dat is echt een waslijst aan voorwaarden. En wij hebben gezegd, nou, onze BOA's zijn er niet voor toegerust. Er is wel gezegd, als je er toestaat, moet je dat toezicht gaan uitoefenen. Nou, en als ze denken we dat het niet mogelijk is. En daarvoor hebben we gezegd, dit jaar niet.
2: Nee. Maar u zegt ook aan de andere kant, wij verwachten ook nogal wat, hè, met de jaarwisselingen als het gaat om het afsteken van vuurwerk, ook door particulieren, terwijl dat niet meer mag. Zet u nu tijdens de komende jaarwisseling dan net zoveel politie en handhavers in als voorgaande jaren? Of gaat u er nog extra op inzetten?
1: Nou, dat zul je vooral ook in de weken over richting de jaarwisseling gaan merken. De politie heeft een plan de campagne gemaakt over alles wat ze willen gaan doen richting de jaarwisseling. Het zal onmogelijk zijn om iedereen aan te spreken, dat begrijpt denk ik ook iedereen. Maar ik denk dat je stukje bij beetje uiteindelijk wel richting dat vuurwerkverbod zult gaan. Nou, en die kleine ontheffingsmogelijkheid die in de praktijk denk ik heel weinig had uitgemaakt, daarvan hebben wij gezegd, we doen hem niet, want we willen onze BOA's er niet aan blootstellen verder.
0: En dat zei burgemeester Marco Oud van Assen.

0: zijn de Three Degrees en Giving Up, Giving In. Emmenaren moeten meer gaan bewegen. Dat wil de gemeente graag. Emmen loopt namelijk flink achter bij het Drentse en het landelijk gemiddelde als het gaat om sport en bewegen. En volgens wethouder Pascal Schrik is daar wel een verklaring voor.
1: Ja, dat heeft ook wel met het gebied te maken waar wij ons in begeven. Als je kijkt op de kaart van Drenthe, dan zie je vooral ook langs de Duitse grens dat het bewegen deelname achterblijft ten opzichte van het landelijke en het Drentse gemiddelde.
2: Waar ligt dat aan?
1: Ja, we hebben hier toch ook met het zand- en het veengebied te maken. Over het algemeen hebben de mensen toch iets minder te besteden in de portemonnee. En dan zie je ook dat de sportdeelname daarbij achterblijft.
2: Ja. Dus je zou denken, de gemeente Emmen trekt de knip om die mensen te enthousiasmeren om toch in beweging te komen?
1: Nou, we doen al heel veel en dat blijven we ook vooral doen. We hebben een grote club met buurtsportcoaches die dagelijks bezig zijn om onze inwoners in beweging te krijgen. We zetten vooral ook in op verbetering van onze sportinfrastructuur. Dus goede sportaccommodaties die uitdagen om te komen sporten. Maar vooral ook de beweegruimte. We hebben een hele mooie groene achtertuin, zeg ik altijd. En dat moet uitdagend zijn om daar lekker te gaan bewegen.
2: Waarom blijft het toch nog achter? En denkt u, we moeten een soort speerpunt daarvan maken? Want waarom is het zo belangrijk dat mensen in beweging komen?
1: Nou, allereerst moet het vooral ontzettend leuk zijn om lekker in beweging te gaan. Maar het draagt ook bij aan de gezondheid, de mentale gezondheid van onze inwoners. En we zien hier ook dat de zorgkosten enorm oplopen. Ja, en door meer mensen in beweging te krijgen, gezonder te krijgen, ja, dan dempt dat ook de zorgkosten.
2: Ja, maar u zei net al, we doen al heel veel dingen daaraan. Maar het lukt blijkbaar niet. Hoe kunt u dat dan toch voor elkaar krijgen in de komende jaren?
1: Ja, heeft het toch mee te maken dat het de afgelopen jaren heel veel los zand was. Iedereen eigenlijk op zijn eigen eilandje met alle goede bedoelingen. En we hebben ook geprobeerd met het nieuwe sportbeleid ook meer samenhang te creëren. Zodat sport ook niet alleen een bijdrage levert aan sport, maar ook aan het sociaal domein, het fysieke domein, het economische domein.
2: Oh, dit klinkt heel ingewikkeld. Meer samenhang. Wat betekent dat concreet voor een inwoner van Emmen?
1: Concreet betekent dat voor de inwoner van Emmen dat er meer faciliteiten ook worden gerealiseerd in onze gemeente. Betere sportaccommodaties en meer samenhangend sportbeleid.
0: En dat zei wethouder Pascal Schrik van Emmen.

0: falls, but we carry on.
1: Passenger and Holes. Als je denkt dat wonen in een dorp goedkoper is dan in de stad, nou, dan heb je het mis. Het verschil tussen huizenprijzen in de stad en in een dorp wordt steeds kleiner. En Wim Stuursma van de NVM, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, die legt uit hoe dat kan.
2: Nou, omdat wonen op het dorp natuurlijk heel populair is. En omdat mensen die een portemonnee hebben die, met geld die ze in de stad kunnen besteden, daar een mindere kwaliteit woning voor kunnen krijgen of dat ze in de omliggende dorpen kunnen krijgen.
3: Dus grotere huizen in dorpen maakt dat mensen daar wel naartoe willen en wat meer voor willen betalen?
2: Dat klopt. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de samenstelling. Hè. In dorpen staan natuurlijk doorgaans meer vrijstaande woningen en meer 200 en kap woningen. En in dit onderzoek is vooral gekeken naar de gemiddelde prijzen. En in steden staan natuurlijk gewoon in verhouding meer appartementen. En die maken over het algemeen landelijk gezien natuurlijk een heel groot aandeel uit van de verkopen in de steden. En als we dat nou bijvoorbeeld naar Assen kijken, dan zie je in Assen dat daar het merendeel tussen woningen en hoekwoningen zijn. En dat de vrijstaande woningen daar een minder groot onderdeel van uitmaken.
3: Nou ja. Aan de andere kant denk ik dan ook aan Roden en Zuidlaren onder de rook van Groningen. Dat zijn denk ik woonoorden die dan steeds populairder worden, hè?
2: Ja, dat klopt. En dat zie je ook dat daar de prijzen ook nog meer zijn doorgestegen als in de stedelijke omgeving. Omdat dat soort dorpen inderdaad heel populair zijn. Maar ook daarvoor geldt wel hetzelfde hoor. Als je dan naar de verkoop bijvoorbeeld in Zuid-Laren kijkt van het afgelopen jaar. En dat waren de 124 en daarvan is toch wel de helft omgezet in 200 en kappen en vrijstaande woningen.
3: Ja, maar blijft het straks nog betaalbaar om in zo'n dorp te wonen?
2: Ook in de geliefde dorpen is het nog steeds duur. En wat je dan ziet is dat mensen dan weer naar wat kleinere dorpen die nog wat verder van de steden af liggen gaan wonen. Omdat ze daar dan een goedkopere woning kunnen kopen.
3: Ja, en nog een traditioneel verschil eigenlijk in Drenthe is dat woningen in zanddorpen vaak duurder zijn dan woningen in veendorpen. Geldt dat onderscheid anno 2026 nog altijd?
2: Nou, dat geldt nog een klein beetje. Maar we zien inderdaad met name in het buitengebied dat die prijzen steeds verder naar elkaar toe groeien. Het enige grote verschil is dat je in de zanddorpen ziet dat de prijzen aan de bovenkant wat onbeperkter lijken als nou, in de veendorpen.
3: Ja, ja. Maar stad en dorp trekken steeds verder naar elkaar toe. Veendorpen komen daar ook bij. Verwacht u ook dat de dorpen de steden misschien wel gaan inhalen als het gaat om de prijzen van woningen?
2: Nou, dat denk ik niet. Want als je gewoon ook naar de prijsstijgingen kijkt en ook naar de gemiddelde prijs voor een eengezinswoning in een stad of in een dorp, dan zie je daar nog echt wel degelijk verschil in zitten. En dat geldt ook bij vrijstaande woningen, dat daar ook nog steeds verschil in zit.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerre Maas.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
5: Anderhalf minuut over 17:30, exact. We gaan naar Daphne Blanken voor het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. Het Atlas Theater in Emmen heeft te maken met waterschade door een lekkage. Het theater onderzoekt nog hoe groot de schade precies is en verwacht morgen meer duidelijkheid te kunnen geven over de gevolgen voor de programmering. Bezoekers van voorstellingen die vanavond niet door kunnen gaan worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Lieke Nooyen uit Coevorden gaat toch naar het WK wielrennen in Montreal. Een harde val in de Tour of Britain leek roet in het eten te gooien, want ze brak daarbij haar sleutelbeen, maar ze is op tijd hersteld. En daarom gaat de regerend Nederlands kampioen toch op de weg, toch naar Canada. Hier doet ze niet alleen mee aan de wegwedstrijd, maar ook aan de tijdrit. Het WK wielrennen is van 20 september tot 27 september. En Jurgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De international van Curaçao gaat naar de Tempe Bay Roadies, de koploper van groep A van de USL Championship. Dat is de één na hoogste voetbalcompetitie in Amerika. De 32-jarige voetballer uit Emmen blijft dus in Florida, want hij komt over van Miami FC.
5: En dan maar eens even naar het weer kijken. Gert Voerman, goedemiddag.
7: Goedemiddag, René.
5: Hoi Gert. Nou, het was weer voor elk wat wils vandaag, hè?
7: Ja, een mooie dag wat mij betreft. Een rug van hoge luchtdruk lag er min of meer over Drenthe heen. En dat vertaalt zich in een hele rustige dag. Flink wat zon. Ik zag bijvoorbeeld KNMI-station Hoogveen. Die zat op 6 uur zon. KNMI-station Eelde op 4 uur zon. Droog en temperaturen. Nou, Emmen bijvoorbeeld 19,3. Havelte 21. Diever 19,3. Dus tussen de 19 en 21 graden. En vanavond ook rustig. Er zijn opklaringen. Er zijn wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af. 11, 12 graden denk ik weinig of geen wind. Maar morgen overdag is het toch anders. Dan hebben we juist te maken met een front die over de provincie trekt. Het is wel een front die langzaam maar zeker een betekenis afneemt. Maar toch vrij veel bewolking. In de ochtend, misschien loop van de ochtend van het westen uit, af en toe wat regen of een bui. Ook een deel van de middag. In de namiddag wordt het dan weer droger. En temperatuur morgen zo gemiddeld zo'n 19 graden. Met ook al meer wind. En matige wind uit de zuidwestelijke richting.
5: Ja, die temperatuur die blijft maar hoog, hè?
7: Die temperatuur blijft hoog, rond de maal of boven de maal. Normaal zit je rond deze tijd van september rond de 19 graden. Nou, vandaag dus 19 tot 21 op veel plaatsen, 20 graden. Dus staat het net boven. Morgen rond, maar vervolgens kijk je weer naar de zaterdag. Dan hebben we weer zo'n rug van hoge druk. Dus ochtends mist, vooral in de nacht naar vrijdag. Naar zaterdag mist, ochtends mist, lost weer op. Dan regelmatig zon, rustig weer. Temperatuur dan zo'n 20, misschien wel weer 21 graden. Dan zitten we erboven.
5: Ja, ik trap er elke keer een beetje in of zo. Dan kijk ik naar buiten en denk ik, oh ja, de herfst is begonnen. En dan kom ik buiten en dan denk ik, oh, eigenlijk toch nog best lekker warm.
7: Ja, zo is het. Dat hoort een beetje bij september. Hè? Dat, aan de ene kant denk je, ik heb een jas nodig. En dan de volgende dag heb je de jas aan, loop je naar buiten.
5: En dan had je met zonder jas gekund.
7: Ja, dan kun je weer uittrekken, want dat wisselt een beetje. Dus een wisseling van jas, of anders gezegd, wisselvallig weer.
5: Ja, dat is het. We gaan het volgen en gelukkig hebben jou en je collega's voor elke update eten.
7: Ja, dan maar goed.
5: Okay. Hey, Gert, dankjewel. Fijne avond.
7: Hetzelfde.
8: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen in diner, al voor 99 euro.
9: Voordeeluitjes.nl. Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: Billy Joel en Uptown Girl. Stikstof lijkt de komst van zuivelgigant Faye naar Hoogeveen voorlopig niet meer tegen te houden. De provincie Drenthe wil een natuurvergunning geven voor de yoghurtfabriek. En verslaggever Wouter Westerveld legt uit hoe het allemaal zit.
1: De Griekse yoghurtmaker Faye probeert al jaren voet aan de grond te krijgen in Hoogeveen. Maar bij de eerste plannen voor een fabriek jaren geleden zou er veel stikstof vrijkomen. Nou, nu hebben ze het omgegooid. De fabriek is volledig elektrisch geworden, of moet dat worden. Waardoor er nog nauwelijks stikstof gaat vrijkomen straks. En het kleine beetje wat er nog wel is, dat is volgens de provincie niet schadelijk voor de natuur en de omgeving. Tenminste, dat zeggen ze volgens eigen onderzoek. Veel bouwprojecten kunnen niet doorgaan vanwege de stikstofcrisis. En Drenthe zoekt daarom naar een manier om ondernemers toch kansen te bieden om iets te bouwen. En daarvoor is een proef opgezet. Drenthe kijkt niet alleen naar de hoeveelheid stikstof die er in de natuur terechtkomt. De provincie kijkt vooral of die stikstof daar echt schade aanricht. Is dat nou niet zo, dan wil de provincie de vergunning toch kunnen geven. En Faye, dat is een van de 5 proefkonijnen op het moment. In het verleden kregen Shell en 7 andere ondernemers op deze manier ook al een vergunning. Maar tegen die vergunningen lopen nu rechtszaken, want het is nog helemaal niet duidelijk of wat de provincie doet ook van de rechter mag. En dat zou later dus ook nog impact kunnen hebben op de vergunning van Faye. En goed om te vermelden, mensen kunnen nu nog 6 weken bezwaar aantekenen tegen die stikstofvergunning van Faye. En daarna kijkt de provincie naar die reacties en neemt ze een definitief besluit. Mogen de Grieken dan gaan bouwen daarna als het definitief is? Nee, ook dan moeten ze nog wachten op andere vergunningen voordat de schop de grond in kan.

0: prachtig liedje is dit toch, hè? Af en toe. En dit is dan de single-versie. Een klein beetje geknipt. Een paar dingetjes aan veranderd in vergelijking met de albumversie. En dan heet het Af en toe, nog affer dan toe. Dat was Kik. Kwart voor zes geweest is het. Robert Oosting die was vandaag op Tjaak en hij had een makkelijke start. Want zijn eerste adresje was vlakbij de RTV Drenthe-studio vanochtend vroeg. Namelijk de Bijlerstraat in Assen. Aan het begin van die straat staat een bijzondere boom. Maar wel een boom die aan het zicht en de aandacht van heel veel mensen voorbij gaat. En dat is hartstikke jammer, zegt stadsboswachter Martin van Dijk.
1: Het is een onontdekte boom.
2: Ja.
1: En als jij op de fiets bent of met de auto bent en jij wil het Kerkplein op... Ja, dan, dat is een van de gevaarlijkste kruispunten van de stad.
2: Ja.
1: Dan heb je al zoveel schrik in je lijf. Dan kijk je niet naar links of naar rechts en dan zie je die boom niet staan.
2: Ja, en dat is echt jammer.
1: Ja, want het is een reus. En zeker als je er vlakbij staat, dan weet je niet wat je ziet. Nee. Met die enorme dikke stam.
2: Hé, maar deze boom met een open monument. En mensen kunt dus ook eindelijk eens een keer stilstaan bij dit kolos.
1: Ja. We hebben het eindelijk voor elkaar gekregen. Het is dit jaar voor Assen, de 39e keer. Open monumentdag.
2: Ja.
1: En ik heb het bedon gedaan. Maar eindelijk mag een boom meedoen. En het is nog het oudste monument van de stad. En hij leeft ook nog.
2: Ja, want dat is misschien wat bijzonders. Hoe oud is hij?
1: Hij is ouder dan 350 jaar.
2: Ja, is een boom heel wat met maken.
1: Ja, het is ongelooflijk.
2: Ja. Ja.
1: En zeker als je er zo bij staat. Hij heeft een omvang van 5,30 meter.
2: Ja, dat is niet normaal.
1: En dat zie je ook pas als je er echt bij staat.
2: Dit is echt immens. Wat een lummel, hè?
1: Ja, en we mogen hem aanraken. Ja,
2: dat is... er giet nou een soort historische ervaring door hoes heen. Als je bedenkt, een beetje cliché, maar wat is een boom allemaal zien even hier? Want de hoes die er aan toe staat, toen deze boom al een flinke boom was, waren die hoesen er allemaal nog niet.
1: Nee, de hoesen die ben hier van ongeveer de jongsten vanaf 1830, 1840. Ja, en dan, wat ik net zei, die boom 350 jaar oud is. Toen stonden er al meer dan 150 jaar.
2: Ja.
1: He, dus die heb alles zien. En dat ging die boom dus zaterdag allemaal verteld.
2: Heeft deze boom Lodewijk Napoleon ook zien?
1: Wis er wat achter. Ja. Die had de bevolking horen roepen van... Hoezee en lang leven de koning.
2: Precies. Nou, ik ben heel benieuwd wat voor verhalen je er allemaal over vertellen kan. Zaterdag dus, dan kunnen we ze maar schouwen.
1: Ja, zaterdag tussen 11 en 4 staat hier de eigenaar van het huis... en de stadsboswachter. De hele dag...
0: Ja, zaterdag dus tijdens Open Monumentendag is die boom te bekijken aan de Bijlerstraat in Assen.

0: Albert Hammond gaat achter de muziek aan. Hij gaat met de muziek mee in de Free Electric Band. Nou, met de muziek mee gaan wij zo meteen ook doen. Maar eerst nog even terug naar de opjakdag van Robert Oosting. Want tussen de middag belandde hij in de onlanden bij Pijzen. Prachtig natuurgebied natuurlijk. Lekker rustig ook. Alleen vandaag even niet. Want er stond een joekel van een hoogwerker. En boswachter Bart Swiers vertelt wat ze daarvoor creatiefs mee hadden bedacht.
1: Je wordt vandaag de hele dag ingezet om 100 mensen, die minder valide zijn, ja, naar grote hoogte te laten stijgen en te laten genieten van die onlanden.
2: Precies, want er is precies zojuist een vrouw met een... wij moeten heel hoog kijken trouwens. Hoe hoog zal het wezen? 50 meter?
1: Nee, 20, oh. 20, 20.
2: Mijn inschattingsniveau is nog niet... ik dacht, hij is nog niet op het top. Ja. Nee, maar ze stond inderdaad op een grote hoogte in ieder geval een vrouw in een rolstoel. In ieder geval een rondje dus door de onland hen draait. En ik denk dat we straks een hele grote glimlach tegemoet zien kunnen als ze weer naar beneden komt of niet.
1: Ja, jongen, die mensen genieten volop. Zij genieten echt van zo'n gigantisch natuurgebied waar je heel mooi overzicht over hebt. En het heeft ook iets wat de mensen voelen, de kwetsbaarheid van het leven lijkt wel eens. En ja, zijn oud en zien ook eigenlijk dat die kwetsbaarheid van die natuur, dat je daarvoor op moet komen. Ja, zij voelen hoe belangrijk zo'n natuurgebied is.
2: Dus hoe mooi is dit dan, dat dit kan?
1: Ja, die mensen genieten daar volop van. En het is een dagje uit natuurlijk voor ze. We kunnen het allemaal een beetje voorstellen wat dat betekent. Het is schitterend weer, op grote hoogte, samen met de boswachter omhoog. Die vertelt je van alles over het gebied.
2: Wat is dat verhaal? Wat wordt er verteld?
1: Nou, we staan hier in de grootste waterberging van Nederland. Dat vergeten we, ruim 3000 hectare. Een waterbergingsgebied samen met natuur. En dat is eigenlijk hoe het werkt. En een toekomstbeeld ook misschien wel voor Nederland. En dat is wat we hier vertellen en laten zien.
2: Ja. Ik loop even naar die mevrouw toe. Zullen we eens even kijken? Ja, dankjewel. Even kijken. Duur hier wel omhoog?
3: Jawel.
2: Ja?
3: Je kunt er goed in zitten.
2: Het liep mij behoorlijk spannend toe.
3: Oh, nou, ik zal het beleven.
2: Ja. Wat hoop je daarboven aan te treffen?
3: Nou, de natuur.
2: Ja.
3: Kijken welke bomen en grassoorten. Dat soort dingen.
2: Ja. Is dat iets waar je... ik weet niet waar u woont, maar is dat iets waar je mist normaal?
3: Echt missen kan ik niet zeggen, maar ik vind het mooi om het te zien.
2: Dat snap ik. En zo'n zicht wat je straks hebt, dat is natuurlijk wel uniek.
3: Ja, zeker. Waar woont u?
2: Ik woon in Hooghalen.
3: Dat is vlakbij Bijlen.
2: Ja, ook dat is mooi. Ik denk als je daar met een hoogwerker omhoog gaat, dan tref je ook van alles moois aan.
3: Ja, ja, maar dan krijg je hetzelfde als hier, dan hier.
2: Nou, wie weet, iets meer bos. Maar goed, heel veel succes zometeen.
3: Dank u wel.
2: Alsjeblieft.
0: Nou, super spannend natuurlijk, hè. Met zo'n hoogwerker omhoog om daar te genieten van al dat prachtige natuurschoon in de onlanden. Belevenis geweest zijn. Prachtig. Morgen gaat Robert weer op jak. Benieuwd waar hij dan allemaal weer terechtkomt. Dat horen we morgen allemaal wel. Maar eerst zometeen na 6 uur natuurlijk de Snor des Vaderlands met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Ik wens je daar veel plezier mee en een mooie avond.

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel.

0: De grootste zilverschat uit de Vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Na geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
3: Met de Marktkaf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkaf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Radio Drenthe.
14: Muziek voor volwassenen.
13: Met Johan Derksen.

0: boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Betty LaFette uit Michigan nam haar album LaFette op met Rolling Stones drummer Steve Jordan, de gitaristen Larry Campbell en John Mayer, terwijl Steve Winwood orgel speelt. Betty LaFette, It's All Right.

Patti LaVette, It's All Right. De Engelse band Tears for Fears uit Bath had een nummer 1 hit in Duitsland, Amerika, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada, België en Australië. Het nummer eindigde 2 in Zuid-Afrika en Italië, 4 in Engeland, 5 in Ierland en Noorwegen. Tears for Fears, Shout.

0: Fears for Fears, Shout. Fred Eaglesmith uit Ontario, Canada, speelt al jaren als boerenzoon plattelandsrock. Hij zingt, speelt gitaar, piano, cello en banjo, en het komt allemaal van het album Millie's Café. Fred Eaglesmith, Rocky.
1: Rocky.

him to Becca.

Fred Eagle Smith, Rocky. De Schotse band Wet Wet Wet met zanger Marty Polo had een wereldhit met Love Is All Around, een cover van de Trucks. Maar ook dit werd een grote hit. In Engeland, Australië, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. Wet Wet Wet, Wishing I Was Lucky.

Wet, wet, wet. Wishing I was lucky. De Canadese zangeres Crystal Shawanda werd in Nashville afgewezen als countryzangeres omdat ze indianenroots heeft. De platenbazen daar vonden het geen probleem als ze blues ging zingen. Dit komt van het album Just Like You. Crystal Shawanda, Helpless.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Marshall Tucker Band is het album van deze week en Jimmy Hall, de zanger van Wet Willie, werkte met producer Paul Hornsby bij Capricorn Records en hij adviseerde zijn producer om eens te gaan kijken bij een live optreden van The Marshall Tucker Band, want dat moest wel een succesvolle samenwerking worden, omdat Paul Hornsby ook heel succesvol was met de Charlie Daniels Band. The Marshall Tucker Band, Testify.

The Marshall Tucker Band, Testify. De Australische band Icehouse werd in 1977 opgericht in Sydney onder leiding van Ira Davis. Alles draaide om hem. Hij was de songwriter, de zanger, producer, gitarist, basgitarist en toetsenist. Icehouse. Hey Little Girl.

Ice House, Hey Little Girl. De Canadese zangeres Sess Jordan uit Montreal zong als teenager al bij de band Westmount Park en later was ze de zangeres van The Pin-Ups. Bonnie Raitt, Chaka Khan, Gladys Knight en Aretha Franklin waren haar favoriete zangeressen. En dit was een hit in Canada en Amerika voor Sess Jordan. You don't have to remind me.

Tess Jordan, you don't have to remind me. De formatie Cars uit Boston met Rick Okacek en Benjamin Orr had een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 3 in Zwitserland en Ierland, 4 in Engeland en Duitsland, 5 in Nieuw-Zeeland, 8 in Oostenrijk, 9 in Noorwegen en 10 in Australië. Cars, Drive.

Drive. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Warren Haynes, dat was de zanger-gitarist van Govert Mule, de Allman Brothers Band en de Tedeschi Trucks Band. En dit komt van zijn soloalbum Tales of Ordinary Madness, opgenomen in Nashville met basgitarist Michael Roach, drummer Greg Morrow en organist Chuck Leavell. Warren Haynes, I'll be the one.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis, al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier

0: Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to, in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De avond.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.